0: www.radioenzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De voetballers van Spanje hebben een wereldbeker in de lucht gehouden. Ze kregen die uitgereikt door de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Spanje won de WK-finale dik verdiend van Argentinië. Na een hoop gemiste kansen voor de Spanjaarden viel de enige goal in de tweede helft van de verlenging. Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. De Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost na Oranje's vroege uitschakeling. Ander nieuws dan. In Irak is een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Dat gebeurde tijdens het onschadelijk maken van een niet ontplofte raket uit Iran. Bij de gecontroleerde explosie ging het mis. Gisteren stierven in Jordanië ook al 2 Amerikanen door Iraanse raket- en droneaanvallen. 1 Amerikaanse militair is vermist. En Hongarije krijgt misschien een schaaklegende als nieuwe president, Judit Polgár. Premier Magyar heeft haar voorgedragen, maar ze heeft nog niet gereageerd. Magyar zegt dat zijn land een staatshoofd nodig heeft waar elke Hongaar trots op kan zijn. De vorige president was vriendjes met oud-premier Orbán en is onder zware druk opgestapt. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De kerstverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale na verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid 1 miljoen fans verwacht. Er wordt er al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale in tranen. Een tweede wereldtitel is voor hem niet realistisch. Bij het volgende WK is Messi 43 en tegen die tijd heeft hij misschien al afscheid genomen. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Het vaart voor de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat is niet bekend en er valt ook niet te zeggen hoe de brand is ontstaan. De straat van Hormuz speelt een belangrijke rol in de oorlog tussen Iran en Amerika. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen aangevallen. En in Apeldoorn is gisteravond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is

Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis. Het is een nacht.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een heftig auto-ongeluk op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Twee mensen zijn om het leven gekomen en een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten zou in de plaats Dirksland tegen een boom zijn gebotst. Daarna kwam die in de sloot terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil ongehoord Nederland weg bij de publieke omroep, meldt het AD. Volgens partijen als D66 en VVD houden ze zich keer op keer niet aan de regels. Zo zou ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Na het zomerreces wordt over de toekomst van de omroep gedebatteerd. Het is een groot voetbalfeest in Madrid en daar komt voorlopig geen eind aan. Op het vliegveld daar landt vanmiddag de Spaanse selectie met de wereldbeker op zak. Daarna gaan ze naar het centrum waar ze worden gehuldigd. Er worden een miljoen Spaanse fans verwacht. Spanje won de WK-finale na verlenging met 1-0 van Argentinië. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een 3de slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de 2de keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de 2de helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. Oranje werd al vroeg uitgeschakeld en de Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Digitaal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er is de hele nacht feest gevierd in Madrid en andere Spaanse steden, want Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. In de finale versloegen ze Argentinië na verlenging met 1-0. Spanje kreeg de wereldbeker uit handen van de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Toen die het veld opkwamen, werden ze hard uitgefloten door het publiek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte het tegen een boom. Er is meer drugscriminaliteit in ons land. Het afgelopen half jaar steeg het aantal drugszaken met bijna 10% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om dealen op straat of het runnen van een drugslab. Waardoor de stijging komt, is niet bekend. De dagen lijken geteld voor Ongehoord Nederland als publieke omroep. Volgens het AD wil een meerderheid in de Tweede Kamer af van ON omdat ze steeds weer de regels overtreden. Zo zou Ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Maar of de omroep echt verdwijnt uit het publieke bestel, dat is aan de minister. Vandaag een mix van wolken en wat zon, blijft bijna overal droog en het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200.

Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: Toyota.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Tienduizenden mensen hebben vannacht in Spanje de winst in de WK-finale gevierd. Argentinië verdedigde 120 minuten, Messi kon zich niet onderscheiden en uiteindelijk scoorde Spanje in de verlenging eindstand 1-0. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Oranje heeft ook nog een prijs overgehouden aan het WK, de Fair Play Award voor de meest sportieve ploeg. Op het hele WK kreeg Nederland maar 3 gele kaarten, allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan. Tegen Zweden, Tunesië en Marokko kreeg geen enkele oranje speler een kaart. Drugsmisdrijven komen steeds vaker voor. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. In Zoetermeer nam het af, maar de provincie Zuid-Holland heeft nog altijd de meeste drugscriminaliteit, gevolgd door Brabant. Het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Zorgverzekeraars zetten die op, meldt het AD. De hotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of helemaal geen hulp. Op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. In de middag kan alleen in het oosten lokaal een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP nieuws.
12: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
14: Het is niet zo druk op de weg, er staan maar een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Renkum 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er heeft een auto in brand gestaan, het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, er is 1 rijstrook dicht.
12: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: nog herinneren. De plaat kwam uit in de tijd dat het niet zo goed ging met de Holland Entertainment Group. Heette het volgens mij. In ieder geval een bedrijf wat Guus Meeuwis had samen met Marco Borsato. Ze gingen failliet en hadden het allemaal heel zwaar gehad. En uiteindelijk hebben ze het schouder aan schouder opgelost. Mooi plaat. Je hoort hem hier bij Noordzee. Goedemorgen.
1: Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, welkom na je zware weekend. Of had je een leuk weekend? Had je een goed weekend, ja? Oh, ik heb gisteravond gebarbecued. Ik heb twee keer gedoucht, maar ik ruik nog steeds barbecue. Dat trekt er overal in, hè? Maar goed. Fijn dat je erbij bent bij Radio Noordzee op de 20e juli 2026. Mijn laatste week hier verlopen, dan heb ik even vakantie ook. Maar dan gaat Wouter verder, dus de muziek gaat gewoon door, hoor. Vandaag de dag van het schaken. Hallo Kopers, hoor je het? Dag van het schaken vandaag, weet die vast. En het is vandaag Hoveniers Maandag. Ben je hovenier?

hè. Daar komt het. Plap. Ze deden maar wat. Maar wel leuk, toch? Je hoort het kleine orkest bij Noordzee. En laat mij maar alleen. Zo dadelijk. Ook op deze maandag de 20e is het tijd voor een nederpoppepper. Een oppepplaat om deze maandag lekker te starten. Welk het mag het zijn? Mag alles wezen. Geef het door via radionoordzee.nl. Als je dat doet, dan vind je bovenin de WhatsApp.

heb je wel eens van die momenten dat je ineens een huis ineens kippenvel krijgt. Dat je van rillingen over je lichaam. Nou, dat heb ik heel vaak bij deze plaat. Hanne Mee en Bluff. Prachtige plaat. Ik ben niet meer bang, hoor je bij Radio Noordzee.

0: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
0: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
13: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo.
13: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
17: It's funny, because it's true.
16: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
19: Fans van voordeel.
20: Aldi, nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
18: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Spanje heeft het WK gewonnen en dat leverde in Madrid een enorm feest op. Niet alleen daar, in Lelystad ook, meldt Omroep Flevoland. Daar wonen veel Spanjaarden door een Spaans bedrijf. Het werd 1-0 tegen de machteloze Argentinië. De drugscriminaliteit is in 5 jaar met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel en de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen. In Flevoland was de toename het grootst. Zuid-Holland heeft de meeste drugszaken. Om ervoor te zorgen dat alle gezinnen met een pasgeboren baby hulp krijgen, komen er kraamhotels. Het AD schrijft dat zorgverzekeraars die deze zomer openen. Nu krijgen gezinnen soms helemaal geen hulp. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een overwegend droge dag met een mix van zon en wolken. Vanochtend is het nog fris bij 10 tot 15 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden.
21: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
23: Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoord 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het loopt door die problemen ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg 2 kilometer. De vertraging is een kwartier.

0: Joost Schuitmaker hoorde je bij Noordzee. En deze nacht, Marco heeft een nieuwe auto, zag ik op zijn socials. Marco, mocht je dit horen, hou de flitspalen in de gaten, zou ik zeggen.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Het is tijd voor de Nederpop Pepper. Dankjewel voor het doorgeven. Ook Marieke uit Gouda. Hoi Silvan. Mijn vader draaide vroeger altijd de dijk als we samen in de auto zaten. Sinds hij er niet meer is, zet ik soms expres een stukje op, gewoon om nog één nummer langer met hem onderweg te zijn. Dat is mooi, hè? Zou je van mij bloedend hart willen draaien? Dat nummer raakt mij nog steeds. Nou, dat gaan we zeker doen. Dankjewel voor je appje, Marieke.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Elke werkdag tussen 7 en 10 hoor je de ochtendshow hier bij Radio Noordzee. En rond 9:50 ongeveer drinken we samen met jou het eerste bakje koffie. En dat doen we elke dag met een andere artiest. Jago Holsken is er morgen. Mike Versteeg is er woensdag. Donderdag verwachten we Stefan Mondial. En Frankie is er vrijdag. En zometeen deze ochtend. Jeffrey Kuipers heeft een nieuwe single. En die gaan we zometeen wakker bellen. Die plaat heeft veel te lange nacht. Nou, veel te lang hebben we hem niet gesproken. Dus zometeen even aan zijn jasje trekken, oké? Goedemorgen.

0: Noordzee.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op KPN.

0: snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Feest in Spanje na de WK-winst op Argentinië. Het werd 1-0 en tienduizenden mensen gingen de straat op. Niet alleen daar, ook in bijvoorbeeld Lelystad. Daar staat een Spaans bedrijf en kwamen fans bij elkaar in een poolcentrum, meldt Omroep Flevoland. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Ongehoord Nederland lijkt op weg naar de uitgang van de publieke omroep. De Tweede Kamer wil er vanaf, schrijft het AD. Het stoort politici dat een omroep die met belastinggeld wordt betaald zich na meerdere waarschuwingen nog steeds niet aan de regels houdt. Zo blijven ze meningen presenteren als feiten. De drugscriminaliteit neemt toe. In 5 jaar is die met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel, om de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen en drugslabs, en mensen die drugs in hun bezit hebben. De meeste criminaliteit is in Zuid-Holland en Brabant. In Flevoland is de grootste stijging. Bij de havendagen in Zierikzee komende maand mag geen Prideboot meevaren met de botenparade op de Oosterschelde. Het zorgt voor te veel discussie, meldt Omroep Zeeland. De organisatie zegt dat de tradities in het geding zijn. De vaartocht staat in het teken van de mosselvangst met een Neptunus en een mosselprinses. Het wordt een overwegend droge dag met een mix van zon en wolken. Vanochtend is het nog fris bij 10 tot 15 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. En dat was het ANP Nieuws.
6: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
8: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
6: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Als Jorrie keek je al op tegen René Vroeger. En nu doen ze samen duet. Hoe mooi is dat, hè? Waylon en René Vroeger. En hoe de liefde gaat, hoor je.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvan Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Welkom op je maandagochtend. Het is vakantietijd. Komkommertijd. Maar niet in de studio. We gaan gewoon door, lachend. Met 200% puur Hollands. Vandaag ook roze maandag tijdens de Tilburgse kermis. Deze dag wordt de diversiteit, de gelijkwaardigheid en inclusiviteit gevierd. Mocht je erheen gaan, heel veel plezier vandaag. En vandaag is ook de loting voor de derde kwalificatieronde. Champions League, Europa League en de Conference League. En vandaag is de hoveniers maandag, hè? Dus ben je hovenier? Nou, dan hoop ik dat je baas een extra taartje heeft geregeld voor je. En dat je een extra bakje koffie mag drinken, want dat moet gevierd worden, dacht ik zo. Zometeen, Samantha Steenwijk. Eerst het mooie duet van Edwin Evers en Glennis.

Ken, je weet niet wat je mixte bij Noordzee. De hele week wordt de lunch gepresenteerd door zanger Alex. Je kent hem van een Bossie Royer, inderdaad, ja, die plaat. En samen met René Verkerk en natuurlijk ook met, hoe heet hij ook alweer? Oh ja, Benny Solo! Sorry, Benny. Benny Solo hebben ze een nieuwe versie gemaakt van deze plaat. En de Bossie Gladiolen. En ja, de Vierdaagse is natuurlijk ook begonnen deze week. Dus het is een plaat die veel gaat langskomen. Zeker in Nijmegen, maar ik ga hem misschien ook wel even draaien nog deze week. Komt goed. Je hoort hem, zanger Alex, tussen 12 en 1 in de lunch van Radio Noordzee. En als je nou een vraag hebt aan hem, dat is geen probleem.

Jong talent. Hoewel jong, hij gaat alweer een paar jaartjes mee. Deze Fleming Amsterdam hoor je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Zometeen ochtendkoffie met niemand minder dan Jeffrey Kuipers. Gaan we even bellen. En ook Gordon komt eraan. IOS, wat een fijne plaat allemaal. Hè. En hier is Jari Hellegers.

0: Noordzee.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
0: Praxis.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
18: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: De prijs van

0: ons lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De Tweede Kamer wil dat Omroep Ongehoord Nederland verdwijnt, schrijft het AD. ON houdt zich niet aan de regels, zo presenteren ze keer op keer meningen als feiten. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd. Het was waarschijnlijk wraak voor de grote aanval op Kiev afgelopen weekend. De meeste drones zijn volgens Rusland uit de lucht geschoten. Er zouden een paar gewonden zijn. En de Spaanse voetballers die het WK hebben gewonnen worden vanmiddag gehuldigd in Madrid. Er worden 1 miljoen mensen verwacht. Gisteravond werd Argentinië na verlenging verslagen met 1-0. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een overwegend droge dag met een mix van zon en wolken. Vanochtend is het nog fris bij 10 tot 15 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
3: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan wel files op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten en Harmelen 10 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Almere Haven 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.

0: Fijne plaat, hè? Gordon Replay en Me Love You, zo dadelijk voor je. Muziek van Doe Maar, eerst uit voor een bakkie pleur.
1: De Radio Noordzee ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Deze ochtend drinken we ochtendkoffie met Jeffrey Kuiper. Jeffrey, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hola, ketal.
0: Ah, ketal, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Jij spreekt je taal, dat hoor ik al, Jeff.
2: Nee, helemaal niet hoor, nee, helemaal niet. Het gaat heel slecht.
0: Ben je al een beetje in de vakantiesfeer?
2: Nou nee, want we zijn hard aan het werk. Ik woon in Spanje, maar dat hele vakantiegebeuren, dat moet nog een beetje komen, zeg maar. Je hebt af en toe van die momentjes, weet je wel, dat je even lekker zit op het terrasje aan de zee. En dan denk je, wauw, hier woon ik. En ja. Voor de rest, ja, het is gewoon, ik heb genoeg te doen.
0: En woon je permanent in Spanje?
2: Ja, ja, sinds vorig jaar.
0: Maar met je optredens, is het handig dan, of hoe doe je dat dan?
2: Nee, helemaal niet, maar ik mis het gewoon. Ja. Dus ik ga gewoon weer terug.
0: Ja, ik snap het.
2: Zit in je bloed, hè? Dus dan moet ik gewoon niet verder reizen.
0: Nee, klopt. Hey, ja, veel te lange nacht. Gefeliciteerd met je nieuwe single.
2: Ja, lekkere plaat, hè?
0: Zeker. En met die warme nachten is sowieso allemaal veel te lang, die nachten. Hoe is dat bij jou trouwens, ja, in Spanje?
2: Ja, wij doen het alleen nog voor de airco, anders lukt het gewoon niet meer.
0: Nee,
2: het wordt te heet hier.
0: Hey, vertel eens voor de mensen die de plaat nog niet hebben gehoord, wat voor een vibe heeft het? Vertel eens.
2: Nou, het heeft een beetje Spaanse vibes natuurlijk, omdat ik hier in Spanje zit. En ik dacht, ik moet wat vrolijks maken, dat mensen een beetje mee kunnen zingen. Dus we hebben eigenlijk allerlei invloeden erin gegooid en een beetje bekend melodietje gepakt, zodat het lekker goed in het gehoor ligt.
0: Ja.
2: En ja, het is gewoon een lekkere feestelijke plaat. Ik denk dat hier in elke playlist op elk feest tot terecht komt.
0: Ja, dat denk ik ook. Hey, als je dan met één zanger zou kunnen ruilen voor één dag, hè, wie zou dat dan zijn?
2: Ja, dan wil ik toch de creditcard van Tino, denk ik.
0: Ja, echt? Ja, de creditcard.
2: Ja, ja. Ja, ga maar alleen naar de creditcard, tuurlijk.
0: Heb je wel eens iets met hem, heb je wel eens samengewerkt met hem of niet?
2: Nee, ik ken Tino goed en ik ken Kim ook goed, zijn vrouw. We zijn goed met elkaar. We komen niet van elkaar niet zoveel. Ik moet helemaal weer overnieuw beginnen. Ik ben een jaartje eruit geweest. Dus,
0: hoe kwam dat eigenlijk?
2: Ik doe dit al 20 jaar. Mijn man dat ook wensen natuurlijk. Die hobbelt al 20 jaar achter mij aan. We wilden eigenlijk wel naar Spanje. Mijn schoonouders zijn vroeg overleden. Ja, wanneer ga je dan? Gaan we dan als we 60 zijn of doen we dat nu? Financieel kon het.
0: Ja.
2: Nou ja, dat een beetje. En dan moet je hier je leven vormgeven. We hebben een kapsalon gekocht aan het strand. 70 meter van het strand.
0: Ja.
2: Dus dat runnen we 3 dagen in de week. En nu ga ik mijn carrière weer aantrappen.
0: Wat leuk. Als we mensen in Zuid-Spanje zijn, hè, waar moeten ze wezen qua kapsalon dan?
2: Benidorm. Playa Levante, tussen de Nederlanders.
0: En het is dan kapsalon Kuipers?
2: Nee, Kappers aan de Costa heet het.
0: Kappers aan de Costa. Kijk, je kan er een film van maken.
2: Ja. Ja, daar zijn we mee bezig. Ja, voor OnlyFans.
0: Hey Jeff, we gaan naar je plaat, anders denken mensen van, waar blijft die plaat nou? We gaan hem doen. Wil jij maken
2: onder de Noordzee? Ja. Nou jongens, op Radio Noordzee, mijn nieuwe plaat, Jeffrey Kuipers met Veel te lange nacht. I'm

Superstar. Macho, doe maar bij Radio Noordzee. En daarvoor een nieuwe single van Jeffrey Kuipers. Veel te lange nacht. Nou, die lange nachten. Gelukkig is het een beetje koeler geworden. Tenminste, bij mij thuis. Ik woon een beetje meer van het land. Soest. Daar is het niet meer zo warm als vorige week. Dat is wel lekker. Zeg, zometeen voor je. Samen met Welten. De bankzitters komen er ook aan. En Robert van Hemert. Die staat nu voor je.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
12: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Radio Noordzee.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er komen kraamhotels. Zorgverzekeraars willen er zo voor zorgen dat gezinnen met een pas

0: Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd, waarschijnlijk als vergelding voor de grote aanval op Kiev dit weekend. Rusland zegt dat de meeste drones uit de lucht zijn geschoten. Sommige troffen wel doel en er zouden een paar gewonden zijn. De voetballers van Spanje zitten in het vliegtuig terug naar huis. Gisteravond wonnen ze de WK-finale met 1-0 van Argentinië, dat er niet aan te pas kwam. Vanmiddag worden ze gehuldigd in het centrum van Madrid. Na de wedstrijd was er ook al feest. Een jongen van 13 kwam daarbij om toen een fontein instortte. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen de afrit Beek en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en de afrit Almerehaven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu, Sylvain Stoet.
3: Radio Noordzee. Met nu, dames en heren, jongens en meisjes, het officiële meezingmoment.

0: de beat is ook voor jou.
1: Ja, Kobus hoort hier altijd in, de beat is ook voor jou. Maar nee, de beat is ook voor jou.
2: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
1: Goedemorgen, 20 juli, maandagochtend, dag van het straken. Over Kobus gesproken. Ja, Kobus hoor je elke middag hè, bij René Verkerk in de middagshow. Oh, wat een middag. Hoveniers maandag vandaag. Mocht je de hovenier kennen of zelf zijn, nou, gefeliciteerd met deze dag. Dit is jouw maandag. Daarnaast is ook nog roze maandag tijdens de Tilburgse kermis. Die twee hebben geen verband met elkaar volgens mij. Deze dag wordt de diversiteit gevierd, hè. Vandaag ook qua voetbal loting. Derde kwalificatieronde, de Champions League, ook Europa League en de

0: Thomas Berger hoorde je en als je de keuze had.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Waar we zijn beland qua titels bij de letter D van Dirk. En daar vinden we deze band. Ze komen uit Utrecht. Rob van den Berg was de leider van de band. Zat eerder ook in de Waltz en in de Jets. En in Fool's Paradise. Maar later ook in Dale Cissier gaan zingen. Met zijn bandje Avanti. De plaat. Bij de D zijn we dus, ik zet al. Dansen met z'n twee. Luister maar.
1: De Radio Noordzee. Hollandse Meestergalerij. Dansen.

0: maken.
1: Maan, samen met Snelle hoor je en blijven slapen bij Noordzee. 200% puur Hollands. Waar we zometeen een kleine zomer-roundup gaan doen van de leukste campings van Nederland. Heb je nog een suggestie? Waar sta je dit jaar? Geef het door via radionoordzee.nl. Dan komt jouw camping, jouw tip als het ware. Zometeen langs gewoon. Drink ik ondertussen een glaasje rosé.
0: Ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag.

0: Noordzee. Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke

thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Denk, laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Odido. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij het vieren van de Spaanse overwinning in de WK-finale is in Spanje een jongen van 13 omgekomen. Hij stond met anderen op een fontein en die stortte in. Vanmiddag worden de Spaanse voetballers gehuldigd in Madrid. In het Brabantse Udenhout staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand. Er zitten onder meer een keukenzaak en een handelaar in natuursteen in. Er zouden geen gewonden zijn, er is veel rook. In Roermond wordt een agent verdacht van verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. En het wordt 20 tot 24 graden.
16: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
18: Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 9 kilometer... met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Schaarloos en knooppunt Vaanplein 5 kilometer... met ruim een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, langzaam rijden over 11 kilometer met ruim 10 minuten vertraging.

0: van jou.
1: Nieuwe single van Emma Hezes hoor je, Hartebreker.
2: Niet van de zomer, met Radio Noordzee.
1: Hey Sylvan, familie Jansen hier uit Amersfoort. We staan een weekje op de Dirse Bulte in Nederland. De kinderen zijn al sinds 8 uur op pad met hun vakantievriendjes. Volgens mij hebben ze ons vandaag helemaal niet nodig. Dat doen wij vakantie, mevrouw Jansen. Familie Jansen, Amersfoort, dankjewel. Monique uit, en Erik uit Breda, die appen ook. Wij genieten op Terspechelt in Eersel. Camping Terspechelt. Vanmorgen gaan we een stukje fietsen. En vanmiddag lekker het water, vanavond met z'n allen barbecuen. Leuk hoor. Nou, volgens mij willen jullie nog lang niet naar huis, hè? Sandra en Petra uit Zwolle. Die staan op de camping De Kleine Wolf in Stegeren. Iedere ochtend verse broodjes halen. Daarna het zwembad in. En vanavond nog live muziek op de camping. De sfeer is hier echt fantastisch. Dankjewel voor de leuke tip. En nog eentje van de familie Vermeulen uit Gouda. Bij kamperen op de Leister in Rochel. Vind ik altijd een vieze naam, Rochel. Maar goed, onze dochter heeft sinds gisteren in één dag meer vriendinnen gemaakt dan op school in een maand. Dat is het mooie van kamperen, hè? Dat je gewoon allemaal leuke mensen tegenkomt. Dankjewel voor de leuke tips en geniet van de zomer met Radio Noordzee 200% Puur Hollands. Met nu een mooie van Paul en Simone.
3: Bijna altijd ruzie met elkaar.

de familie die ze eigenlijk te weinig ziet. En eigenlijk vindt ze dat jammer. Ze zegt, ja, weet je, ik ben altijd maar aan toe aan het werk. En ik heb te weinig tijd voor mijn vrienden en familie. Maar met deze plaat wil ik een soort steunbetuigenis geven. Van joh, als je me nodig hebt, ben ik er. Dan mag je bij me schuilen. Nou, dat is toch mooi, hè? Dat is een mooie insteek. Miss Montreal, Sanne Hans hoorde je bij Noordzee. Zometeen Marleen Sahopala. De lunch wordt gedaan door zanger Alex. En niet vergeten dat we vanaf woensdag en ook vrijdag te vinden zijn bij de Nijmeester Vierdaagse. René Verkerkers daar met wat een middag. Dat allemaal.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Omdat we series willen blijven bingen.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
11: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
17: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen.

0: hotels voor behandelingen die niet bestaan. Ze willen dat de overheid ingrijpt, meldt Nieuwsuur. Een grote brand in Udenhout in Brabant. Op een industrieterrein staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand, met onder meer een keukenhandel. Het gebouw is niet meer te redden. Er is veel rook en de brandweer vraagt mensen ramen en deuren dicht te houden. Er zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. In Roermond staat een agent terecht voor verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was en dat zij begon. Hij heeft een paar dagen vastgezeten voor verhoor en zou ontslagen zijn. In Spanje is tijdens het vieren van de overwinning op het WK een jongen van 13 omgekomen. Hij was met anderen op een fontein geklommen toen die instortte. Er raakten ook mensen gewond. Vanmiddag is de Spaanse ploeg terug uit Amerika en zullen de voetballers worden gehuldigd in Madrid. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

De zaterdag van Bluff. Heerlijk begin. Van deze maandag natuurlijk. Maandag 20 juli. Leuk dat je erbij bent op Radio Noordzee. Marleen hier de komende 2 uur. Lekkere Nederlandstalige muziek natuurlijk. Een hele goede morgen. Nou, ik hoop eigenlijk dat voor jou nu de vakantie begint. Zit je in regio midden? Ja, dan gaat het allemaal nu gebeuren. Heerlijk. Maar even natuurlijk een waarschuwing. Want met al die wegwerkzaamheden overal is het wel even goed voorbereid als je de weg op gaat. Zeker richting het zuiden. Is dat zo, wens ik jou in ieder geval een fantastische vakantie. En hou Radio Noordzee er natuurlijk gewoon lekker bij. Hè? Dat kan gewoon. Ja, 20 juli, dat was ook de dag in 1969 dat de Apollo 11 op de maan landde. Neil Armstrong en Buzz Aldrin zijn de eerste mensen die dus op een andere planeet voet zetten. Nou, dat is toch ook wat. Maar het is ook de dag dat in 1980 Joop Zoetemelk als tweede Nederlander in de geschiedenis de Tour de France wint. Ja, kortom, best een historische dag vandaag. Ook is het Roze Maandag op de Tilburgse kermis. Super gezellig, want ik heb daar een keertje opgetreden. Dat is echt een enorm feest. Maar ook feest hier op Radio Noordzee. Zometeen komt er een verse shownieuws update aan Dave Dekker. Die ga je horen, Tino Martin. Maar eerst Luna met pauze.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. April Darby kijkt met dankbaarheid terug op haar tijd bij de musical Moulin Rouge. Op Instagram noemt ze het vroegtijdige einde intens verdrietig. De musical stopte definitief nadat het decor onherstelbaar beschadigd raakte door een sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater in Utrecht. Toch heeft Darby vrede met het abrupte einde. Volgens haar voelde de laatste voorstelling, achteraf gezien, ook echt als een waardig slot. Goed nieuws voor fans van Gooise Vrouwen. De opnames van het 8e seizoen zitten erop. Regisseur en bedenker Wil Koopman heeft dit weekend op Instagram een foto gedeeld met de tekst It's a Wrap. En daarmee komt een nieuw seizoen van de populaire serie weer een stap dichterbij. Wanneer de nieuwe afleveringen te zien zullen zijn, is nog niet bekend. En Wolter Kroes heeft dit weekend tijdens een optreden in Breda voor een bijzonder moment gezorgd. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe hij zijn aandacht verlegt naar een man die op een brancard in het publiek ligt. En in plaats van op afstand verder te zingen, loopt Wolter naar de man toe en zingt hij het nummer speciaal voor hem. De video

Zelf ook een held wat mij betreft. En velen zijn het met mij eens hoor. Zometeen een nieuwe Radio Noordzeester natuurlijk. De Radio Noordzeester is altijd iemand die zijn of haar sporen ruimschoots heeft verdiend in een Nederlandstalige popmuziek. Of in de Nederlandstalige volksmuziek. Het kan ook een band zijn trouwens. Dat is het deze week overigens niet hoor. Zover wil ik het alvast wel verklappen. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Maar eerst eventjes deze. Want het is een boek. Het is een plaat en het is een mooi verhaal

Martin, jong en dom. Het is bijna 10:30. Zometeen een nieuwe Radio Noordzeester. Het is een dame. Zo ongelooflijk veel grote hits gehad. Begon al ver terug in de vorige eeuw.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
1: ANWB en gaan. En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000...

0: Mickey anders doet.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram.

0: Noordzeester van de week.
1: Ja, een nieuwe week en dus ook een nieuwe Radio Noordzeester altijd op maandag. Deze week is dat de hele week Corrie Konings. Corrie Konings, geboren op 8 september 1951 in Breda, betekent dus dat ze dit jaar 75 jaar wordt. Cornelia Helena Konings, zoals zij voluit heet. Deze hele week krijg je dus iets meer te horen over Corrie. Misschien ook dingen die je nog niet wist. We draaien natuurlijk elke dag op deze plek in de show een nummer van haar. Ja, en eigenlijk is Corrie Konings van beroep kapster. En op 15, 16-jarige leeftijd begon ze al met zingen in een bandje. En via een platenhandelaar werd zij voorgesteld aan Pierre Cardner. En Pierre is op dat moment talent scout bij een platenmaatschappij. Pierre Cardner, dat weet je, is vader Abraham natuurlijk, hè? Nou, hij koppelt haar aan de band De Rekels. Hij schrijft een nummer, maar De Reko die zegt, ja, dat is de platenmaatschappij, dus ja, we weten niet helemaal zeker of we dit wel moeten uitbrengen. Maar ze doen het toch, omdat die platenhandelaar, die haar dus heeft ontdekt, laten we het zo zeggen, die belooft om 500 stuks meteen af te nemen. Nou, dan is het risico wel soort van afgedekt. Geloof het of niet, maar binnen één dag zijn die platen van Corrie en De Rekels uitverkocht. Dan, in 1970, wordt deze plaat die ik nu ga draaien opgenomen. Ja, en op dat moment, moet je je toch voorstellen, weten ze nog helemaal niet hoe succesvol dit gaat zijn. En zij gaan popgeschiedenis schrijven. Want deze single zal uitgroeien tot de grootste Nederlandstalige hit aller tijden. 41 weken lang staat hij in de top 40. Inmiddels is hij wel ingehaald hoor. Maar heel lang heeft hij op nummer 1 gestaan. Het is deze dus van Corrie en De Rekels. Huilen is voor jou te laat.
0: De Radio Noordzeester van de Week.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

spannende dingen op de achterbank van Tessa June. Het is bijna alweer 11 uur. We gaan ongelooflijk hard. In het volgende uur hoor je zo meteen de link van Marleen. Natuurlijk ook weer een nieuwe link. Wat hebben die platen met elkaar te maken? Heel veel meer gezelligheid. Heel veel meer lekkere muziek. Dus

0: Radio Noordzee.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je én gezellig op puppytraining...
8: en zit!
7: En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger...
8: Oh, ja, hé, hey, ben alweer!
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Ik kom

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer.

0: zorg, zegt VGZ. In het Brabantse Udenhout is de brandweer druk met een zeer grote brand. Het gaat om een bedrijfspand en de brand is uitslaand. Het industrieterrein is afgezet en er waren een paar gasexplosies. Stukken metaal vlogen door de lucht, schrijft Omroep Brabant. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Brabantse politiek komt terug van reces voor een debat over stikstofvergunningen. 5 kippenboeren moeten hun vergunning inleveren omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten. Oppositiepartijen, waaronder BBB, PVV en CDA, vinden dat niet kunnen en vroegen om een spoeddebat. Dat is volgende maand. De show in de rust van de WK-finale heeft in ons land meer kijkers getrokken dan de wedstrijd zelf. Tienduizenden extra kijkers schakelden in om Justin Bieber te zien, Madonna, Shakira en anderen. Het was de eerste keer dat er een show was in de rust. Die duurde daardoor bijna een half uur. Eerst droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige periode. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

Ja, gezellig dat je erbij bent. Fleming, Meteor hoorde je, Mart Hoogkamer, Billy Dans. Allemaal het begin van het tweede uur hier op Radio Noordzee met Marleen. Even kijken, wat staat ons nog te wachten in dit uur? Even kijken, ja, de link van Marleen natuurlijk, hè. Dat is deze hele week een nieuwe link, want het is maandag. Ik ga je zo meteen vertellen wat al die platen deze keer met elkaar te maken hebben. De shownieuwsredactie die is bezig met een shownieuws-update. Ik was daar net eventjes, zit vlak naast de redactie van Hart van Nederland. Nou, ze zijn bezig met de laatste shownieuwtjes samen te stellen voor jou. Ja, even kijken hoor. Monique Smit, die ga je zo horen. Hanna May, die komt er zo aan. En samen met Maxime. En ik kan me zo voorstellen dat jij wel een wens hebt om iets te horen. Nou, dat verzoekje kun je natuurlijk altijd bij me kwijt. Hè. Het enige wat je dan hoeft te doen is naar radionoordzee.nl te gaan. Daar zie je zo'n knopje stuurbericht. Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je drukt die knop in en je komt dan via WhatsApp bij mij in de studio. Wil je iets horen zometeen aan het einde ongeveer van dit tweede uur? Kan ik een plaat voor je draaien? Kan ik je ergens blij mee maken? Laat het me alsjeblieft weten. Ondertussen gaan we even naar het jaar 1996 van de vorige eeuw. Toen dit een gigantische hit was voor Fluitsma en Fantijn. En toen waren er ook 15 miljoen mensen in Nederland.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. We beginnen met vrolijk boer zoekt vrouw babynieuws, want boer

0: 10 samen. Goed nieuws voor de fans van Gooise Vrouwen. De opnames van het 8e seizoen zitten erop. Regisseur en bedenker Wil Koopman heeft dit weekend op Instagram een foto gedeeld met de tekst It's a Wrap. En daarmee komt een nieuw seizoen van de populaire serie weer een stap dichterbij. Maar wanneer de nieuwe afleveringen te zien zullen zijn, is nog niet bekend. En April Darby kijkt met dankbaarheid terug op haar tijd bij de musical Moulin Rouge. Op Instagram noemt ze het vroegtijdige einde intens verdrietig. De musical stopte definitief nadat het decor onherstelbaar beschadigd raakte door een sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater in Utrecht. Toch heeft Darby vrede met het abrupte afscheid. Volgens haar voelde de laatste voorstelling, achteraf gezien, ook echt als een waardig slot.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl.

0: Ik heb liever niet dat iemand tegen me liegt. Maar hey, hè?
1: De link van Marleen.
0: Ja, de link van Marleen. Op deze plek in het programma hebben we altijd de link van Marleen. Dat is deze hele week water. Het zou dus zo moeten zijn dat je iedere dag een plaat hoort die ja dan wel over water gaat. Of iets in de titel heeft met water. Vandaag heb ik een nummer uitgekozen van Tabitha. Zij is een van de meest gestreamde zangeressen van Nederland. Ze heeft muziekopleidingen gevolgd. Ze is in Londen gaan wonen. Op een gegeven moment naar Los Angeles verhuisd. Om zich daar muzikaal te ontwikkelen. Nou, dat lijkt me een hele mooie plek om dat te doen. En wat belangrijk is in haar muziek, zegt zij zelf, ze wil graag haar kwetsbaarheid tonen, van zichzelf houden. Ja, dat zijn dus belangrijke thema's in haar muziek. Dat wordt ook heel erg gewaardeerd door haar fans. Dit nummer, in de link van Marleen, is van Tabitha Water en Vuur.
1: De link van Marleen.

De Route du Soleil van Wolter Kroes. En een tijdje geleden was die nog onbegaanbaar. In ieder geval een gedeelte vanwege al die bosbranden. Ga je daar nou heen richting Frankrijk op vakantie? Let dan goed op, hè, want je wil natuurlijk geen ellende. Ik kan me voorstellen dat dat

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
1: Albert Heijn. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.

0: dan 20 verfzaken.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Odido. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: 100% puur Hollands.
11: Radio Noordzee. Dat is je mooi, heel klein, en je weet wat we zeggen. Maar we naar

Van Douwe, Bob en Mo. Nog even blijven hoor je natuurlijk. Ik vroeg je aan het begin van dit uur of jij een verzoekje wilde horen. Kan ik iets voor je draaien? Nou, dat kan ik zeker voor Jan en Els. Met z'n tweetjes. Misschien is het een stelletje. Ga ik eventjes vanuit, Jan en Els. En jullie hadden zin in wat vrolijkheid, vrolijke muziek van Jan Smit. En jullie zeiden van, nou kan je alsjeblieft Als de morgen is gekomen draaien van Jan Smit. Dat kunnen we natuurlijk. Ja hoor.

0: Heerlijke plaat van de dijk. Wat blijft het toch ook, hoor. Mag het licht uit? Nou, dat doen wij hier voorlopig nog niet. Het licht uit hier in de studio. Want het is natuurlijk bijna tijd voor het lunchprogramma. Benny Solo samen met zanger Alex. Die gaat deze hele week het lunchprogramma voor je presenteren. Ze nemen hun favoriete Nederlandstalige muziek voor je mee. En ze vertellen natuurlijk de leukste anekdotes die ze hebben meegemaakt achter de schermen. En dat heeft allemaal te maken met de nieuwe plaat die zij samen hebben gemaakt. Een Bossie Gladiolen. En je voelt hem al aankomen. Dat heeft natuurlijk weer te maken met de Nijmeegse Vierdaagse. Nou, daar is Radio Noordzee ook bij. Maar daar vertel ik je morgen wat meer over. Dus heel veel plezier. Blijf bij Radio Noordzee. Veel plezier met de mannen tijdens het lunchprogramma. En tot morgen. Radio
1: Noordzee. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Radio Noordzee.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Ja?
5: Echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van Voordeel.
11: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. België is het Nederlands elftal gepasseerd op de wereldranglijst. Oranje zakte van 8 naar 9 en de Rode Duivels hebben de 8e plaats overgenomen. De nieuwe nummer 1 is wereldkampioen Spanje, dat gisteravond Argentinië versloeg in de finale. De Argentijnen staan nu tweede. Opnieuw is een prominent lid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije opgepakt. Het gaat om de burgemeester van de stad İzmit. Ze wordt verdacht van corruptie en witwassen. Vorig jaar werd al de burgemeester van Istanbul opgepakt, ook oppositielid. De partij van president Erdogan zegt dat het geen politieke acties zijn. De droneaanval van Oekraïne vannacht was gericht op de Russische olieindustrie, zegt president Zelensky. Een oliedepot is geraakt en staat in brand. Rusland zegt dat ook een woongebouw is getroffen. Er zouden 7 gewonden zijn. Gijzelnemer Corné H. staat voor de rechter. Hij gijzelde 2 jaar geleden mensen in een café in Ede en vorig jaar medewerkers van zijn gevangenis. En het gaat nu om die laatste gijzeling. Hij bedreigde de medewerkers met een schilmesje dat hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zegt dat het hem erg spijt. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
3: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Lunch. Samen met zanger Alex en Benny Solo.
1: Ja, dit was mijn muzikale vriend Django Wagner. Hier met Kali op Radio Noordzee. Welkom bij de meest muzikale lunch van Nederland. Met meer muziek dan de jaarlijks bosje rozen worden uitgedeeld aan de geliefde. Deze week schrijven wij, zanger Alex en Benny Solo, bij jou aan voor een gezellige lunch.
2: Ja, hartstikke gezellig. En dat doen we natuurlijk met de beste muziek van eigen bodem. Met straks Gerard Joling, maar nu eerst Henk Westbroek. Met Zelfs je naam is mooi, ook als je geen Julia heet.

0: dit was Gerard Joling niet voor één keer.
1: Ja, en we gaan nu over naar een hele... Ja, ik vind dat echt een guilty pleasure van Ben Kramer. En dat heet De Clown, die ken je vast wel aan.
0: Ja, zeker.
1: En ja, ik speelde vroeger ook wel eens clown, maar dat werd op een gegeven moment sneu. Hè, als
0: je
1: op een gegeven moment
0: leeft, toch?
1: Ja, ik hang de clown uit, dat is een ander verhaal. Nee, maar als je clown speelt op een bepaalde leeftijd, wordt het een beetje sneu. Dus ik dacht, weet je wat, ik laat mijn haar wat groeien, ik zet een roze bril op. En ik ga gewoon lekker liedjes zingen. En nou, zo zitten we hier, Alex.
0: Fantastisch. Ben Kramer is wel een van de beste zangers van Nederland.
1: Ja, en nog steeds treedt hij op.
0: Ja, onbeperkt.
1: Ik kom hem geregeld tegen. Hij is inmiddels 78, denk ik.
0: Ja,
1: of zo.
0: En hij heeft mij ooit geleerd van dat je de mensen naar je moet laten luisteren. Naar de muziek. Laat de mensen eens een keer in plaats van het helemaal uit het dak gaan.

0: als je net als Robert van Hemert zingt deze week een zandloopster bent, dan zit je aan de verkeerde kant van het land, want de Vierdaagse gaat beginnen, mensen. Ja, en daar gaan René en Jonathan in Wat een Middag volop aandacht aan besteden.
1: En niet alleen voor de sfeer van de Vierdaagse zie je goed bij Radio Noordzee, ook voor de beste Nederlandstalige muziek. Want Akte en de Menu komen eraan en ook Gordon en Replay staan voor je klaar. Dit

0: Radio Noordzee.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
1: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie.
5: ANWB en gaan.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: Even bollen. Iedereen.

0: Zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: 200% puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door zanger Alex en Benny Solo.

0: Weekday Lunch. Met zanger Alex en Benny Solo.
1: Ja, dit waren Gordon en die play met Milo Bio.
2: Ja, Milo Bio. We lopen mee. We zouden ook dit al aan kunnen passen naar de Vierdaagse. Want we hebben trouwens een vraag gekregen van Mariola. En zij vraagt of we tijdens de Vierdaagse nog een bossie gladiolen gaan uitdelen. Of zelfs mee gaan lopen.
1: Ja, 100% natuurlijk. Die worden uitgedeeld natuurlijk bij de Vierdaagse gladiolen aan het einde. En we gaan zelf natuurlijk daar ook wat doen op de vrijdag. Lekker natuurlijk op het Hertogplein, toch?
2: Ja,
1: ja, gezellig, man. En dan, Mariola, voor je vraag. Dit is onze single als eerbetoon aan alle lopers van de Vierdaagse. En aan iedereen die wel eens een wandeling maakt. Een bossie gladiola.
3: Joehoe! Hey, Benny Solo. Ben je klaar voor een feestje? Ja, Alex. Geweldig.

0: Dit was de lunch voor maandag. Fijn dat je erbij was. Veel plezier met Wouter.
1: Wij zijn er trouwens morgen weer. En dan trakteren we je weer op heerlijke muzikale lunch. Dit zijn Bluff en Gijke Arnaerts met Zoute Landen. Maak er nog een mooie maandag van. En tot morgen.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Oh, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterrenslot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder... Met

0: iced tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken van een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was het niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Gijzelnemer Corné H. zit tegenwoordig in een tbs-kliniek zonder anderen om zich heen. Want er is een groot risico dat hij weer mensen gijzelt. Hij deed het 2 jaar geleden in een café in Ede en vorig jaar in zijn gevangenis. Daarna is hij overgeplaatst. Voor de laatste gijzeling staat hij nu voor de rechter. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen. Hij zei in zijn afscheidsspeech dat hij het land sterker achterlaat en wenste zijn opvolger veel succes, dat is Andy Burnham. Starmer gaat nu naar de koning om officieel ontslag te krijgen. Hij is ruim 2 jaar premier geweest. NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de tweede een week later. Bij winst gaan ze naar de play-offs van de Champions League. Is Olympiakos te sterk, dan gaat NEC verder in de Europa League. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
2: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

Wout hier voor Luc. En die hebben we maar een dagje vrijgegeven. Die is namelijk dit weekend bij de Zwarte Cross geweest. Ja, dan weet je het wel, hè. Maar niet getreurd. Hey, goede muziek komt eraan. Splitsing zometeen bijvoorbeeld. En Emma Heesters hoor je

recht uit het hart. De zanger heeft het opgedragen aan zijn geliefde. Ja, dat kan ook niet anders met zo'n mooie tekst natuurlijk. En als je nou denkt, die stem die ken ik ergens van, wie was dat ook alweer? Het was niet de Jazzpolitie, dat ging hij wel later doen. Dit was een beentje eerder Splitsing. Goedemiddag.

0: Noordzee.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Deze week in de bonus: de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
17: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
18: Omdat ik samen verder wil.
19: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: Ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Voor Vodafone Mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel 20 euro korting.
24: Elk

0: ze weer toeren, Miss Montreal, want ze bestaat 20 jaar. Betekent niet dat ze 20 is geworden, maar de band bestaat zo lang.
1: Hè? Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
0: Leuk, elke maandag. Ja, dan draaien we iets waarvan je dacht, oh ja. Oh ja, dat hadden we ook nog. Nou, luister even naar dit pianospel. Want de Eendagsvlieg heeft hier alles mee te maken. Kan je iets van maken? Het is uit 1923. Het komt uit Amerika. En het heet We Have No Bananas. Weet je het nog? De boswachters had je. En die maakten dat rete populaire bananenlied. Wat heel Nederland meezong. Ja, daarna hebben we er nooit meer wat van gehoord. Dus kan hij heel goed vandaag als
1: Radio Noordzee.

knuffelen. Moet er altijd aan denken. De eerste Big Brother, Han van Eyck hoorde je en Leef op Radio Noordzee. Op deze toch wel koude maandag, hè? Ja, 19 tot 22 graden. Maar het voelt hartstikke koud aan op de een of andere manier. Het is wel wisselend bewolkt vandaag. Maar het goede nieuws is, het blijft droog. Goedemiddag, Wouter hier op de

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Oh.
9: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Een Müller milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Moulinmilk, the moo you can't resist.
14: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
15: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd.

0: De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was dat niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

wel hoe ik mij een katje voorstel. In ademnood. Linda, Roos en Jessica hoorde je bij Radio Noordzee. Goedemiddag, Wouter hier op de Hollandse Hitbak. En als je naar Ibiza gaat binnenkort, blijf dan even luisteren, want er gaat daar iets gebeuren in de autoverhuur. Maar wat? Je hoort het zo meteen. 200% puur Hollands. Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Schaatser Jutta Leerdam maakt met een nieuwe TikTok-video flink de tongen los. Ze laat haar outfit of the day zien en meerdere kijkers denken dat ze flink is afgevallen. Ze vragen zich af of dat misschien te maken heeft met haar aanstaande bruiloft met Jake Paul. Jutta en Jake hebben vooralsnog geen reactie gegeven. Mooi boer zoekt vrouw babynieuws, want boer Roel en zijn Simone hebben een zoontje verwelkomd. Het kereltje heeft de naam Rijn gekregen. Boer zoekt vrouw-presentatrice Yvonne Jaspers is heel blij voor het stel, die elkaar in 2024 via haar programma leerde kennen. Yvonne schrijft op Instagram: het liefste mooiste spruitje van Noord-Holland is geboren bij de leukste papa en mama. Rijntje is om op te eten. Zo fijn om jullie zo gelukkig te zien samen. En een bijzondere eer voor de cabaretière Brigitte Kaandorp. Zij is

0: tatoeëerder Henk Schiefmacher dat al. Kaandorp liet dit voorjaar weten voorlopig niet meer het theater in te gaan. Ze wil meer tijd besteden aan de zorg voor haar hoogbejaarde moeder en genieten van haar nieuwe rol als oma.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Radio Noordzee.

92.8. En verder natuurlijk gewoon bij Ziggo en bij KPN en bij Delta via de digitale televisie. Kun je meeluisteren naar de muziek van Radio Noordzee. En we hebben ook nog radionoordzee.nl. Kun je ons altijd meenemen. Dit is Simon Keizer.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: Nu bij Coolblue. Kool- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.

Die nieuwe van Jeroen van der Boom. Luchtballon, natuurlijk, bij jouw eigen Radio Noordzee. Goedemiddag, Wouter hier voor Luc op de Hollandse Hitbak. En mag ik heel even je aandacht op deze maandagmiddag? Want ja, Frans Bauer heeft het bekendgemaakt. Hij heeft er een punt achter gezet. Afgelopen weekend speelde hij zijn allerlaatste concert van deze tour, hoor. Maak je geen zorgen. En zo kan hij lekker op vakantie, hè. Dus mooi voor de zomer afgesloten. Na de zomer zien we wel weer verder, toch? Je hoort hem nu op Radio Noordzee. Dit is een ons geluk.

weet niet of je afgelopen weekend geluisterd hebt naar de Noordzee Top 30. Hij is één plek omlaag, hè? Justin de Wild. Cheerio hoorde je bij Radio Noordzee. En hoe het verder gaat met Justin, ja, dat hoor je komende zaterdag weer in een nieuwe aflevering van de Noordzee Top 30 met Luc van der Braak. Ik heb Bluff en Hanna mee. Je hoort ze zo meteen.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Odido. Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.

0: van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven zijn niet blij met de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens en kijken wat ze er juridisch tegen kunnen doen. Ze denken dat de sluiting niet nodig was geweest als de brug beter was onderhouden. Dat is een taak van de overheid. Vrachtwagens moeten nu omrijden en dat kost een hoop geld. De man die al vast zat voor een gijzeling in een café in Ede stond vandaag opnieuw voor de rechter, maar nu voor een gijzeling in de gevangenis van Vught. Het OM eist een jaar cel, maar die straf krijgt hij alleen als hij opnieuw de fout ingaat. Corné H. gijzelde een half jaar geleden een paar medewerkers van de gevangenis. Andy Burnham heeft zijn eerste toespraak gehouden als nieuwe premier en hij beloofde de Britten gouden bergen. Maar we gaan het land flink op de schop gooien, want de politiek heeft jullie behoorlijk in de steek gelaten, zei hij. Burnham komt ook meteen met zijn eerste maatregel en wil iets doen tegen de hoge prijzen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten moet het donderdag helemaal in de uppie doen, namelijk abseilen van de Euromast. Premier Rob Jetten haakt af. Hij heeft iets anders die dag. Hij had beloofd dat hij ook mee zou doen met Schouten als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn. Maar hij haakt dus af. Vanmiddag zijn er eerst nog vrij veel wolken, maar gedurende de middag breekt de zon steeds vaker door. Bovendien is het zo goed als droog. Het wordt uiteindelijk 20 tot 23 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

De middagshow, wat een middag, zometeen met René Verkerk, Jonathan en Kobus. Het wordt weer één dolle boel. Laatste shownieuws heb ik zometeen voor je, live vanaf de shownieuwsredactie. En Monique Smit, de hitflits van deze week. Hoor je naar Marco Borsato en Doe.

Daan draait door, vertelt hij dat hij ooit een deel van de uitzending presenteerde terwijl hij dronken was. Tijdens een proef stond er een fles rode wijn op tafel. Ik was echt katje lam, zegt Kooijman. Hij dronk de fles in 21 minuten leeg en Nicolette Kluiver dronk geen druppel.

0: genieten van haar nieuwe rol als oma. En Mooi Boer zoekt vrouw babynieuws, want boer Roel en zijn Simone hebben een zoontje verwelkomd. Het kereltje heeft de naam Rijn gekregen. En Boer zoekt vrouw presentatrice Yvonne Jaspers is heel blij voor het stel, die elkaar in 2024 via haar programma leerde kennen. Yvonne schrijft op Instagram: het liefste mooiste spruitje van Noord-Holland is geboren bij de leukste papa en mama. Rijntje is om op te eten. Zo fijn om jullie zo gelukkig te zien samen.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: Noordzee.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
13: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: 200% puur Hollands.
15: Radio Noordzee. Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

de nacht, leven zegt. Het was het begin van de carrière van Guus Meeuwis. En je hoorde hem op Radio Noordzee. Komende vrijdag, dan zitten René en Jonathan lekker in Nijmegen bij de Vierdaagse. En zit ik hier in de studio en niemand minder dan Marco Schuitmaker komt op bezoek. Die heeft een nieuwe single uitgebracht. En die komt die komende vrijdag bij ons brengen. We doen het voor

verdriet. Radio Noordzee, Emma Heesters. Haar nieuwe single die heet Hart en Breker. En dit was de vorige Liefdesverdriet. Het lijkt wel een eenopvolgend verhaal. Dit was samen met Russo trouwens. Ik heb ze zien lopen zojuist, René en Jonathan. Je hoort ze zometeen in de middag van Radio Noordzee. Wat een middag. En ze hebben een andere nieuwslezer, want Kobus is op vakantie. Wie dat is? Ja, dat hoor je zo naar 4.

0: is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Ik moet even portje, biertje, vrienden.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Als je Vodafone mobiel
0: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.

0: je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Wat ga jij morgen doen? Zwemmen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven bekijken of ze de overheid via de rechter kunnen aanpakken nu de Merwedebrug dicht is voor vrachtwagens. Kost ze veel geld. We snappen dat veiligheid voorop staat, zegt iemand van Transport en Logistiek, maar de overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud. En 10 jaar geleden waren er ook al problemen met de brug. De voetballers van Spanje, die gisteren wereldkampioen werden, zijn geland in Madrid. Dat betekent dat daar weer gefeest kan worden. Aanvoerder Rodri was de eerste die uitstapte met de beker in zijn hand. De ploeg gaat nu eerst naar de koning en premier Sanchez. Daarna worden ze gehuldigd bij het stadhuis. Premier Jette hoopt door te gaan met de goede relatie met Groot-Brittannië nu er een nieuwe premier is. Andy Burnham volgde vanmiddag Keir Starmer op, die na 2 jaar zijn ontslag indiende. De Britten zijn belangrijk voor ons, zegt Jette. Als het gaat om handel, defensie en steun aan Oekraïne, werken we nauw samen. De politie maakt zich zorgen over een meisje van 14 uit Den Haag. Ze is gisteren voor het laatst gezien in het centrum van Den Haag, maar daarna is er niks meer van haar vernomen. Demi Lee heeft donkerblond haar en droeg een spijkerbroek met 2 grote gaten. Bel ons als je haar hebt gezien, zegt de politie. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maxima van 18 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 28 vertragingen, daar is de maandagmiddag spits mee begonnen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Brugge Wessum, 50 minuten. De A12 Lunetten-Den Haag van Harmelen, daar staat een auto met pech. Je vertraging 21 minuten. En de laatste is de A15 Nijmegen-Gorkum voor de brug over het Merwedekanaal. En daar is je vertraging 21 minuten.
0: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu René Verkerk.
3: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan verslavend werken.

0: Radio Noordzee. En hemel en aarde. Welkom bij de officiële doorstart van de realiteit. Beter bekend als de maandag. Ja, het is weer maandag, jongens. Ja,
1: ik vind het wel lekker.
0: Ja. Ik ook, ja. Een weekend duurt zo verschrikkelijk lang. Je verveelt je helemaal aan ongeluk. Je denkt op vrijdagavond als je om 9 uur thuis bent al... Oh, ik wou dat het maandagmiddag 4 uur was. Dan mogen we tenminste weer beginnen. Want wat moet je met al die vrije tijd doen, Menno?
2: Nou, hè. Ja.
0: Dat is het.
2: Op een gegeven moment heb je de bank ook wel gezien.
0: Heb je ook wel gezien.
1: Ja. De eerste dat is ook het nadeel van werken. Er gaat ook zoveel vrije tijd.
0: Dat is ook zo. Ja, we hebben wel mooi werk.
2: Ja, dat is eigenlijk is hobby ook, hè?
0: Dat is het. Ja, maar goed, voor mensen die niet van het werk houden... de eerste etappe van de overlevingstocht. Het is de dag waarop we allemaal een Oscar verdienen... voor onze rol als

0: week op vakantie.
1: Ik zie Rini wel zo om zich heen kijken. Ik denk, waar ben ik in godsnaam?
2: Nou, ja, hij heeft het wel over de doorstart van de realiteit. En dan denk ik,
0: het is een kleine stap, hè? Rini, leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel, leuk.
0: Rini van den Elsen, dames en heren. De meest beroemde stem van Nederland neemt de komende 14 dagen de rol van...

0: Kobus Boschhoven.
1: Ja.
0: Dus nou, je bent een paar keer bij een snuffelstage geweest. Maar vandaag, ja, het echte werken.
1: Ja, ik moet echt er nu aan geloven, ja.
0: Dan gaat het gebeuren, jongen. Nou, ja. Hartstikke leuk. Ja, we onderzoeken al enige tijd of zijn niveau van vrolijkheid wel legaal is. Heeft een intern alarmsysteem systeem dat negatieve gedachten eigenlijk direct blokkeert op de hele
1: dat hoor ik de hele tijd.
0: Ziet er zelfs op maandag uit alsof hij het WK heeft gewonnen.
1: Ja.
0: Onze eigen Menno!
2: Het razzel van...
0: Daar gaan we weer, jongen.
3: Ja.
0: Een nieuwe week, een nieuwe ronde, een nieuwe kans. Dus ik weet niet of jij weet hoe een instrument uit de tijd van Rembrandt klinkt.
3: Zo'n luid, bedoel je?
0: Gewoon het algemene geluid. Ja, we weten het allemaal.
1: Hadden ze toen een sitar of zo?
0: Op Kobus na is dat allemaal fair voor onze tijd.
3: Ja, nou inderdaad.
1: Die heeft gestemd.
0: In het kunstmuseum in Den Haag worden nu ruim 4000 historische blaasinstrumenten weer tot leven gewekt.
1: Oh.
0: Het klinkt verrassend ronder en zachter, schijnt het, dan de moderne instrumenten. Oh. Ja, omdat ze zijn gebouwd voor een pre-industriële wereld waarin zeg maar het omgevingsgeluid veel zachter was.
3: Oh, oké. Okay,
0: dus. Menno, jouw eerste raadsel voor deze week.
3: Ja.
0: Welk instrument werkt nooit mee?
3: Oh,
0: welk
3: nooit
0: instrument
3: mee.
0: Werkt nooit mee?
3: Ik weet het. Een dwarsfluit.
0: Ja! Hij is een goede binnenkomer, hè?
3: Ja.
0: Ik heb nog even een leuk verhaaltje. Net als vorige week
3: ook. Oh, leuk verhaaltje. Ja.
0: Even een mooi muziekje erbij. Even zoiets. Het gaat namelijk over een vrouw, Menno.
3: Ja.
0: En die vrouw is op vakantie naar Cuba.
1: Cuba?
0: Cuba.
1: Oh, vet.
0: Mooi, Cuba.
3: Ja.
0: Mooi land.
3: Ja.
0: Ze ontmoet daar een gespierde Cubaanse macho.
3: Zo.
0: Ze begint te flirten. En ze dansen en uiteindelijk belanden ze aan het einde van de avond in bed.
1: Hmm.
0: Waarbij ze elkaar alle hoeken van de kamer laten zien.
3: Oh.
0: En na de daad vraagt de vrouw de Cubaan zijn naam. Die man zegt, nou, dat vertel ik je liever niet.
3: Oh.
0: Telkens, als ik mijn naam vertel, dan lacht iedereen. Zo verstrijken dus 15 vakantiedagen en ze dansen, ze drinken mojito's, bedrijven de liefde op volle snelheid. En aan de vooravond van de terugkeer dringt de vrouw er toch nog eens op aan dat de man zijn naam vertelt. En tenslotte, Menno, overtuigt ze hem.
1: Oh.
3: Oh.
0: De man zegt, oké, mijn naam is Sneeuw.
3: Sneeuw.
1: Sneeuw.
0: Sneeuw. Nou, als de vrouw dat hoort, ligt ze natuurlijk dubbel van het lachen. Ze moet verschrikkelijk gieren om de naam Sneeuw. En die man zegt, ja, zie je nou wel? Ik vertelde je dat iedereen moet lachen om mijn naam. En jij bent net zo. Sorry, zegt die mevrouw. Ik lach niet om je naam. Waarom, Menno, moest deze vrouw lachen, denk jij?
3: Oh, er zat nog wat sneeuw onder zijn neus misschien?
0: Nee, dat was het niet.
3: Sneeuwde uit zijn haar?
0: Nee, ook niet. Eén wilde poging?
3: Het is een vlokje, zo'n sneeuwvlokje.
0: Ze dacht aan het gezicht van haar man thuis.
3: Oh.
0: Wanneer ze hem vertelde dat ze gedurende 15 dagen in Cuba elke dag 20 centimeter sneeuw heeft gehad.

0: bezuinigen.
1: Wanneer was dat?
2: Ja, wanneer was dat, ja?
0: Volgens mij was dat zaterdag.
2: Oh?
0: Het was niks voor gemeen. Allemaal eruit. Ja, allemaal eruit. Niemand kon een foto van de lunch uploaden. Dus ja, dat is natuurlijk in het weekend heel problematisch natuurlijk.
2: Nou, ik heb mij al gevraagd wat mijn vrienden tussen de middag hebben gegeten, ja.
1: Ik had die stekker er dus niet uit mogen halen.
0: Dat had je niet moeten doen.
1: Nee, oké, sorry.
0: En daarnaast, die avocado-toast is dus helemaal voor niets gestorven. Die heeft geen publiciteit gehad online.
2: En daar betaal je dan 36,5 euro voor, hè?
0: Hey, gisteren natuurlijk, ja, dat was mooi, hè, de finale van het WK tussen Spanje en Portugal.
2: Wat een wanvertoning.
0: Rini, ik weet, jij bent ook een grote voetballiefhebber, maar dat was toch wel een redelijk onsportief gedrag van de Argentijnen, hè?
3: Niet normaal.
0: Oh,
3: niet normaal.
1: Oh, oh. Maar dat bekend, hè?
3: Ik bedoel, ja, het is heel lang geleden dat Feyenoord de Europa Cup 1 won.
0: Ja.
3: Als eerste Nederlandse club. Maar toen moesten ze voor de wereldbeker tegen Estudiantes uit de Argentinië.
0: Ook Argentijn.
3: Ah, ja. Nog nooit meegemaakt. Dat had men hier echt nog nooit gezien.
0: Wat gebeurde er dan?
3: Ah, gewoon, rolstoel, gevaarlijke slijdings.
0: Ja.
3: Onsportief het brilletje van vandaag, bijvoorbeeld.
0: Kapot gemaakt.
3: Ja,
2: ik zat gisteren ook naar die wedstrijd te kijken. En toen die tweede gele kaart, toen die rode kaart viel. Ik denk, ik zit hier naar Circus Rens te kijken. Er gaat een voetballer, die maakt een salto op het veld.
3: Ja,
2: die werd zo schofterig hard onderuit getrapt.
0: Niet normaal, maar dus wel...
1: Ja, en dan nog dit.
2: Ja, Nee, dat klopt niet.
0: Dat was het weekendje wel. Maar de Spanje gewoon met opgeheven hoofd.
1: Sí, señor.
0: Hebben zij die... dat WK gewonnen. En ja, jammer. Messi klaar, denk ik.
3: Ja,
2: de laatste.
0: Dus, dat was de laatste.
2: Maar wat vonden jullie dan van die halftime show?
0: Ja, toen ben ik eventjes... heb ik even een grote bar gedaan. En ik heb even een optimelletje ingeschonken. En ik heb even de droger leeggehaald.
2: Dus, maar dat is natuurlijk
0: beter. Ik vond een goede halftime show wel.
2: Ja, maar de FIFA heeft natuurlijk zijn eigen regels opgesteld. 15 minuten is de max dat ze mogen rusten. Nou, dit is dan nu verlengd naar 25 minuten vanwege het WK. Nou, het was een soort Temu-versie van de Super Bowl.
1: Was het 25 minuten?
2: 25
1: minuten. Het zou 17
2: minuten
1: zijn eigenlijk.
2: Ja, het is 25 geworden met alles eromheen.
1: Oké.
0: Kijk, maar bij de Super Bowl verwacht je het ook. Dan weet je dat daar gewoon zo'n show aan vastkleeft.
1: Nou ja, en dan is het ook donker.
0: Ja.
1: Dat scheelt ook wel. Dan is het gewoon donker, hè? Ja. 'S avonds.
0: Ja, maar bij voetbal moet je helemaal geen halftime show zien.
1: Nee, joh.
0: Dan moet je gewoon allemaal niet pillen.
1: Nee,
0: dus, nou ja.
1: Gewoon koning voetbal.

0: Noordzee.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19. Hey!

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: 1 minuut over 4:30. Vannacht blijft het droog. Is het tussen de 10 en de 14 graden. Morgen ook een droge dag. Met name 's ochtends heel veel zon. 'S middags een beetje zon, een beetje wolken. Dus van alles wat. En wordt het uiteindelijk tussen 20 en 24 graden.
13: Radio Noordzee. Verkeer.
14: Flitsmeister meldt 39 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Grattem. Daar is je vertraging 24 minuten. De A12 Lunette-Oude Rijn voor Oude Rijn. De hoofdrijbaan een half uur. En de laatste is de A 58 Eindhoven-Tilburg voor de brug over het Wilhelmina-kanaal. Daar is een ongeval gebeurd en je vertraging is 26 minuten.
12: Nou, het slotje van je lange maandag. En we gaan er eens even voor zitten.
13: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
12: En daar zit hij, Rini van der Nelsen.
15: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten moet het donderdag in haar uppie doen. Abzeilen van de Euromast. Premier Rob Jetten heeft die dag iets anders te doen. Hij had beloofd dat hij ook mee zou abzeilen met Schouten als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn. Maar ja, de premier daalt dus niet af, maar hij haakt af. Het Openbaar Ministerie heeft maandag een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen de 30-jarige Corné H. voor het gijzelen van een aantal medewerkers in de gevangenis in Vught. H. verbleef daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor een gijzeling van 4 medewerkers. Transportbedrijven zijn niet blij met de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens en kijken wat ze er juridisch tegen kunnen doen. Ze denken dat de sluiting niet nodig was geweest als de brug beter was onderhouden. Dat is een taak van de overheid. Vrachtwagens moeten nu omrijden en dat kost een hoop geld. Benieuwd wie dat moet gaan betalen. En als vrachtwagenchauffeur, dat je dan denkt, waar kan ik heen? Kan ik naar het zuiden?
12: Ja, een vrachtwagenchauffeur moet ook een uitlaatklep hebben. Hè?
15: Zeker.
12: Dat is heel belangrijk.
15: Ja,
12: hey, maar wat fijn, jongen, dat jij gewoon Kobus even overneemt. Ik vind het mooi als de Rini dan hoort.
15: En dan doe je ogen dicht.
12: Dan zit je naar Gerard Goor te luisteren.
15: Nou, nee, joh. Nee, joh.
12: Maar dat. Jawel, want die filmpjes gaan nu allemaal viral en zo.
15: Ja, nog steeds, hè.
12: Ja, maar ja, echt tof dat je er bent.
14: Maar dat is wel bizar, hè. Even over die brug bij de Merwe. Ik las vandaag een artikel bij Omroep Brabant. Ja. Dat er gewoon echt transportbedrijven die in Werkendam zitten aan de andere kant van de Merwedebrug, die lopen gewoon 5.000 tot 10.000 euro per week.
12: Omdat die brug
14: eruit is.
12: Eruit ligt, ja.
14: Dat is serieus.
15: En dat gaan wij dadelijk weer merken in de supermarkt. Denk ik.
12: Natuurlijk.
15: Alles gaat duurder worden.
12: De schapjes zijn weer leeg.
15: Dat moet je ook niet
12: hebben. Maar ja, het gaat wel gebeuren. Rini, jij houdt natuurlijk nu de komende 14 dagen al het Nederlandse nieuws goed in de
15: gaten. Ja, zeker. Dat is wel de bedoeling.
12: Ja.
15: Dat was het plan.
12: Ja, ja, is gelukt. Of niet?
15: Ik zeg, beste plan is Deltaplan.
14: Is jou verder vandaag nog iets opgevallen in het nieuws?
15: Nou ja, het is hoveniersmaandag en roze maandag. Oh, dus ja. Ja, misschien vooral leuk om deze beide gegevens te combineren. Ja, hè? Ja, dat je als tuinman zeg maar vandaag in een roze tuinbroek naar de klus gaat.
12: Of iemand om de tuin leiden.
15: Ja, en vooral plantjes met roze bloemetjes in de potten. Wat dan ook weer heel leuk is, potten op roze maandag.
9: Dus oh ja, ja, ja.
15: Dat viel mij wel op. Ja, die combinatie.
12: Dus dit is wel een periode in het jaar dat er eigenlijk wel heel veel gebeurt. Hè? Met de start van de Vierdaagse inderdaad. De kermis, we hebben net de Zwarte Cross achter de rug. Ja. Dus, dat soort dingetjes. En over de Vierdaagse gesproken. We bellen zometeen even met een Talpa-collega. Die gaat voor het eerst van meelopen. Zijn leven 4 dagen meelopen.
15: Ja.
12: Hij heeft zich ingeschreven voor de 50 kilometer.
9: Ja, 50 kilometer?
12: Ja, kun je daarop voorbereiden? Dat is even de vraag. Nou, dat gaan we zometeen van hem horen.
15: Elke dag, hè?
12: Elke 4 dagen achter elkaar. Om uiteindelijk het kruisje en de gladiool op te halen in de Sint-Annastraat op vrijdag in Nijmegen.
9: Ik vind het een hoop.
12: We gaan het meemaken. Dylan Boet, bellen we over een paar tellen.

0: als ik zeg, hé, hey, daar is Lotje en Lotje is Frans... Ja. Dan gaat er wel een belletje bij je rinkelen, toch? Ja,
1: Lotje inderdaad. Het begon als een grapje tijdens een skireis. Ja, dat is natuurlijk helemaal volledig uit de klauwen gegierd. Nou, daar gaan we het vanmiddag even met Jobke over hebben. En Jobke heeft een nieuwe track uit.
0: Iets hele leuke soloplaat.
1: Ja, heel anders dan Lotje, ja. Maar echt leuk. En die gaat ze vanmiddag live zingen in het Huis van de Hollandse Hits. En natuurlijk, ja, de paden op de lanen in. Morgen start de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. 4 dagen lang, 30, 40, zelfs 50 kilometer per dag wandelen. 45.000 bikkels staan morgen aan de start van de Vierdaagse. Van meer dan 70 nationaliteiten begint de Vierdaagse altijd met de Blauwe Dinsdag.
0: Ja, dat is ook wel de dag van Elst, toch?
1: Ja, de dag van Elst. Ja, heel goed, ja. Een prachtige route die je over de Betuwe weer terug naar Nijmegen brengt. En een van de deelnemers is onze Talpa-collega van Radio 538. En ze is kort ook een beetje van Radio Noordzee, Dylan Boet. Even kijken of Dylan er helemaal klaar voor is. Laten we hem even ontvangen met een sensationele ovatie.
0: Ja, ja.
1: Dames en heren, Dylan Boet!
2: Ja! Hallo jongens.
1: Moeten we jou de komende dagen Dylan Boets noemen?
0: Of Dylan Boets?
2: Ja, ik hoop het eerste dan. Maar ik sluit het tweede ook niet uit.
1: heb je de wandelschoenen al ingevet inmiddels?
2: Ik ben net aangekomen in mijn hotelletje. Ik heb mijn startbewijs opgehaald. Ja. Dus ik ga zo eens langzaam alles uitpakken en klaarzetten voor morgen.
1: Ja, want om 4 uur denk ik gaat het wekkertje zo'n beetje?
2: Eerder nog. Ik zit rond 3 uur aan het ontbijt.
1: Zo.
2: Want ik moet om, ik doe de 50. Want als man, volgens man moet je de 50 lopen. En dat je wel vanaf 4 uur ongeveer.
1: Heb jij 1 seconde bij jezelf gedacht, waar ben ik aan begonnen of niet?
2: Ja, nou ja, het is begonnen als... Ik zei over de 4 dagen dat ze zichzelf een beetje aanstelde. En dat ik er wel op mijn slot zou uit kunnen lopen. Nou, daar kwam zoveel reactie op.
1: Ja.
2: Dat de organisatie van de 4 dagen zei, loop je mee? En dan heb ik volmondig ja opgezegd.
1: Ja.
2: Maar nu ik uiteindelijk wel ben gaan trainen en eigenlijk zie hoe pittig het is, heb ik wel af en toe bij mezelf gedacht, waar ben ik in godsnaam aan begonnen?
1: Ja, maar het is wel een mooie route. Je moet ook wel een beetje genieten van alles wat je om je heen ziet. En je wordt aangemoedigd door heel veel mensen natuurlijk.
2: Nou ja, dat is het ding. Ik heb ook wel getraind en zo. En dan is het heel saai. Hele lange stukken ben je uren onderweg. En dan heb je op een gegeven moment je podcastjes en je de liedjes op de radio ook wel gehoord, zeg maar. Dus maar nu met dit evenement, met al die mensen en iedereen die gewoon door al die dorpen waar je komt, hebben ze een andere manier om de lopers aan te moedigen. Er is overal muziek. En ik denk dat het een heel stuk makkelijker en vooral ook heel erg leuk maakt.
0: Maar je hebt natuurlijk in je eentje getraind, hè, met podcast. Heb je een groep mensen of zo waar je bij aansluit? Dat je met politiekorps mee gaat lopen of met iemand die je kent toevallig ook mee gaat lopen?
2: Helemaal niet. Ik heb besloten om gewoon helemaal alleen te gaan lopen.
1: Hmm.
2: En praatjes maken met mensen die ik onderweg tegenkom.
1: Zeg maar, jij bent natuurlijk hippe gast als je bent. Heb je natuurlijk zo'n heuptasje om. Wat neem je allemaal mee voor onderweg voor gezelligheid of voor lekkernijen? Jelletjes en dat soort zooi, neem ik aan?
2: Ja, ik heb wel wat van die energie jelletjes. Ibuprofennetje, paracetamol, dat soort dingen. Wat zoutjes.
1: Zonnebrandje. Zonnebrand, ook goed. Ja,
2: zonnebrand, zeker. Het wordt gewoon 21 tot 24 graden met een zonnetje.
1: Ja.
2: Ideaal wandelweer wat dat betreft. Ja, en gewoon een flesje drinken en een banaantje en zo.
1: Lekker.
2: Maar ja, goed, onderweg op de route krijg je zoveel aangeboden. Dat is wat ik zei over al die gezelligheid en al die mensen. Je krijgt zoveel aangeboden dat... Dus je moet ook niet te veel meenemen, want hoe minder gewicht op je rug, hoe beter.
0: Is ook zo.
1: Zeg maar, de belangrijkste vraag is natuurlijk wel, heb jij de tekst van een bossie gladiolen al in je hoofd zitten?
2: Je hoeft hem 1 keer te horen en dan zit hij al in je hoofd.
1: Dan zit hij erin.
2: Dus dat zit wel goed. Jullie zijn er natuurlijk ook.
1: Ja, wij zijn daar. Woensdag en vrijdag zijn we daar. Dus dan,
2: leuk man.
1: We wachten op je bij de Via Gladiola, bij de Sint-Annestraat, om je nog even over de laatste meters heen te trekken.
2: Nou, afgesproken. Dan zie ik jullie daar.
1: Maar ja, we hebben je natuurlijk ook al aangemoedigd. We hebben jouw Gladiola gestuurd, hè Dylan, hè?
2: Ja, zeker. Die staan, dat is wel heel zonde. Want die kreeg ik afgelopen vrijdag.
0: Ja?
2: Toen ging of donderdag. Toen ging ik een weekend naar België, was ik niet thuis. En nu ben ik een week ook weg van huis.
1: Ja.
2: Maar mijn huisgenoot die geniet enorm van de gladiolen.
1: Ja, nou, mooi. Hey, succes morgenochtend. En we gaan je op de voet volgen natuurlijk. Hè.
2: Helemaal goed, dankjewel jongen.
3: Je hoort het in Wattemiddag. Radio Noordzee.
4: Hey, Benny.
3: solo. Ben je klaar voor een feestje? Ja, Alex, geweldig.

0: die dikke uit de jury was, hè.
1: Het leuke, Henk-Jan die zal het voor altijd omarmen, denk ik.
0: Je leven lang sta je zo te boeken in deze...
1: Dikke van de jury.
0: Veldhuis en Kemper in de middagshow bij Radio Noordzee. Ik wou dat ik jou was. Zometeen in het huis Jobke van Dobbenburg. Rini, Jobke heeft echt een prachtig nieuw chanson gemaakt. En we kennen jou natuurlijk een beetje als een gevoelsmens. Dus dat wordt genieten zometeen. Dus heb je een tissue in de buurt alvast? Want mooi worden. Zometeen zingt zij terug bij af. En ja, en we willen toch even weten over die lotje waar ze natuurlijk vorig jaar mee...
1: Dat was een invasie.
0: Ik heb dus begrepen dat Jobke, we kunnen nu rustig zeggen, ze hoort ons niet, want ze staat te soundchecken, dat ze eigenlijk nog nooit exact het verhaal van Lotje heeft verteld.
1: Daar gaat vandaag... Verandering.
0: Er zou eigenlijk verandering in moeten komen. Zometeen als.
2: Moet ik daar ook mijn zakdoekjes op pakken? Of zeg je van nee? Dat is
0: ik denk dat het wel een goed verhaal is. Oh. Het enige wat ze er ooit over heeft gezegd is dat het tijdens een grapje is begonnen tijdens een skireis naar Frankrijk. Maar daarna is de mond op slot gegaan. En dat onderwerp wordt eigenlijk nooit meer geopend op deze moment. Gek is dat.
1: Tot vandaag.
0: Tot vandaag. Er staat nu heel lief te soundchecken. Maar zometeen zullen wij als keiharde journalisten gewoon dolvragen tot ze eindelijk eens een keer antwoord geven.
2: Gestrekt been erin.
0: Nou is het een keer afgelopen met een gezeik over die lotje. Dit is Henk Westbroek op Radio Noordzee. En waar ze loopt te wandelen.

0: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de

0: Lekker toch?
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het afsluiten van de Merwedebrug valt niet goed bij transportbedrijven. Ze willen nu kijken of ze de overheid aansprakelijk kunnen stellen. Vrachtwagens mogen de verzwakte brug niet meer over en dat betekent omrijden. Dat is een dure grap. En dat terwijl de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud, vinden de transporteurs. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar het kantoor van de FBI in New York. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Op beelden is te zien dat de straat in Manhattan vol rook staat. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De nieuwe premier van Groot-Brittannië, Andy Burnham, wordt van alle kanten gefeliciteerd. Ursula von der Leyen van de EU, president Macron, bondskanselier Merz en premier Jette hopen allemaal op een goede samenwerking. Burnham nam vandaag het stokje over van Keir Starmer, die het 2 jaar voor het zeggen had als premier. De Britse voetballegende Kevin Keegan is overleden. Hij was 75. In de jaren 70 werd hij 2 keer uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. Zijn grootste successen had hij bij Liverpool, waarmee hij 3 keer landskampioen werd en 2 keer de UEFA Cup pakte. En daarna had hij nog een mooie carrière bij Hamburger SV. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maxima van 18 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt 32 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A1, Apeldoorn-Hengelo voor Badmen. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor 33 minuten. De A2, Eindhoven-Maastricht-Noord voor de brug Wessem, 1/2 uur. En de laatste is de A58, Eindhoven-Tilburg voor de brug over het Wilhelmina-kanaal. Door een ongeval, je vertraging 40 minuten.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu.

0: Het is Rutger van Barneveld in de middagshow bij Radio Noordzee. En uiteraard die zwoele zomernacht. Gistermiddag op het Hertogplein in Nijmegen.
1: Ging het eraf of niet?
0: Vierdaagse feesten. Gewoon middag, hè? Gewoon middag. Ja, ja. 5 uur gewoon niks aan dan. 5 uur. Helemaal afgelaaien vol.
1: En
0: hij heeft gewoon het hele liedje niet meer zelf te zingen. Iedereen staat er maar mee te gillen. Fantastisch. En dat doet hij dan woensdagavond op het Radio Noordzeeplein, / het Hertogplein, nog een keertje.
2: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja, het is tijd voor iemand die eigenhandig bewees dat je met een grapje in de sneeuw gewoon ook de hitlijsten kunt gijzelen. Bewandelt nu haar eigen solopad met frisse tracks. Maar haar studentico's in charmes en bakken met energie heeft ze gelukkig gewoon nog meegenomen. Maakt plaats voor de vrouw die bewijst dat een skigeintje volledig uit de hand kan lopen. Jobke van Dommenburg! Ja, want we zeiden toevallig net tegen elkaar toen Rutger draaide. Hij deed een

0: Lanceren hier op de plek waar jij zo meteen staat. Dus
1: ja.
0: Zo hard kan het gaan.
1: Zo hard kan het gaan. Ja, wie weet wat er na vandaag gebeurt.
0: Het zou leuk zijn, hè?
1: Ja, het zou heel leuk zijn, ja.
0: Jofke, wij kennen jou onder andere van Lotje. Dat deed je met twee anderen, met Roeland en met Maurits. Een grapje, zei ik al, tijdens een skireis. Het gaat over een Frans meisje.
1: Ja, waar gaat het nou eigenlijk echt over?
2: Dat vroegen wij ons ook al.
0: Dat vroegen wij ons al. Ja, wie is Lotje?
1: Ja, dat is natuurlijk dat is het best bewaarde geheim van 2025, denk ik. En dat houden we ook gewoon lekker zo.
0: Gaan we nooit achterkomen?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Nee, dat gaan we nooit achterkomen.
1: Maar ja, het is natuurlijk uiteindelijk gewoon een studentenlied. En dan maakt het ook niet zo heel veel uit waar het allemaal over gaat.
2: Maar dat was ook ter ere van een lustrum, toch? Dat was een 5-jarig bestaan van een studentenvereniging.
1: Ja, in dit geval was het 125 jaar.
2: Ja.
1: En daarvoor gingen we inderdaad op skireis. Ja. Want ja, het moet allemaal zo gek mogelijk natuurlijk.
0: Ja.
1: En daar is Lotje voor gemaakt.
0: Ja, jij was toen verbonden aan een Utrechtse vrouwelijke studentenvereniging. UVSVNVVSU.
1: Ja, dat is een rol.
0: Dat is
1: ja. Ja, dat is een heel radioproef, nee.
0: Ja. En toen kwam die korpsknaller dus inderdaad. Het kwam eigenlijk een beetje ook door Snelle, die in één keer de track gebruikte bij een TikTok-video natuurlijk.
1: Ja, klopt. Ik weet nog heel goed dat ik een appje kreeg van een van mijn beste vriendinnen. En die zei, oh my god, Job, Snelle heeft net een TikTok gemaakt met Lotje. En dan een linkje erbij en ik probeerde erop te klikken. Nou, dat ging allemaal niet. En toen, we hadden natuurlijk nooit kunnen voorzien dat dit dat allemaal eens teweeg zou brengen.
0: Maar dat was natuurlijk afhankelijk ook de bedoeling niet. Het was helemaal niet het idee om daar een hit van te maken. Maar ja, dan in één keer dat succes. Ja, en dan?
1: Ja, en dan inderdaad, dat had ik ook wel eventjes. Je gaat natuurlijk echt in een rollercoaster. En wij vonden het allebei heel vet wat er gebeurde. Dus we zijn daar ook echt hit the ground running. Alles wat op ons pad kwam, hebben we gedaan. En op heel veel plekken gespeeld. En
2: maar dit was nog tijdens jouw studententijd, toch?
1: Ja, klopt. Ik zat in het laatste jaar van mijn Utrecht-tijd.
2: Heb je het kunnen combineren? Of?
1: Het was echt een koortsdroom.
2: Ja.
1: Maar dat was ook wel heel erg leuk. Want ja, het was wel ook hetgeen wat ik altijd al deed. Muziek heeft me naar Utrecht gebracht. Ik wist dat daar heel groot was. En ja, dan was het ook wel een beetje een mooie kers op de taart. Ja.
2: Studie afgemaakt?
1: Studie afgemaakt. Maar ik ben inmiddels begonnen aan een master, dus ik moet nog even door.
2: Ook nog even?
1: Ja. Maar dat wel echt op een laag pitje, hoor. Dus,
0: maar ook je plotselinge bekendheid, daar moet je ook mee omgaan.
3: Dat is haar Lotje.
0: Ja, dat is precies. Lotje uit de loterij.
1: Ja, ja, precies. Dat is mijn Lotje.
0: Media-aandacht en zo. Vind je dat lastig op de een of andere manier?
1: Ja, het is wel heel erg wennen. En je moet een heel andere kant van jezelf in één keer uitdagen.
0: Ja.
1: Maar ja, ik vind het superleuk. En ik heb gelukkig al best veel ervaring met optreden en voor veel mensen staan, omdat ik lang in een jazzband heb gezongen.
2: Ja.
1: Dus daardoor voelde dat deel al best wel natuurlijk, waardoor je dan de rest ook iets makkelijker kan handelen, denk ik.
0: Ja. Het was een mooie ervaring.
1: Ja, het was een hele gave ervaring.
0: Wat is de belangrijkste les over de muziekindustrie die je het afgelopen jaar hebt geleerd?
1: Dat het niet uitmaakt wat anderen zeggen, zolang jij maar blij bent met jezelf en met je eigen product.
0: Dat is een goeie. Ja. We gaan het zo meteen even hebben, want na Lotje gaat er weer een andere deur voor je open.
1: Ja.
0: We gaan het zo meteen hebben over jouw nieuwe track, Terug bij Af. Prachtig mooi liedje. Hele andere sound. Maar
1: het is echt heel anders.
0: Dadelijk wel eventjes over. Zullen we Lotje nog even een keer...
1: Ja, helemaal leuk.
0: De heer.

0: Maar jij bent zo...
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: En daarvoor... Lotje van Roeland Beelen, Maurits, Jopke van Dobbenburg, die hier toevallig in het huis van de Hollandse hits aanwezig is. Ja, het mysterie rond Lotje Rini. Wie denk jij, Lotje? Zou het een vakantieliefde geweest zijn of niet?
3: Ja, maar dan was Lotje een motje. Dat kan ook natuurlijk.
0: Dat was eigenlijk motje. Had het liedje motje moeten hebben. Jopke, je hebt besloten om na het succes van Lotje solo verder te gaan.
4: Ja.
0: Wat was voor jou doorslaggevend om zeg maar een nieuwe muzikale richting te kiezen?
4: Ja, ik voelde al heel snel, als ik dit wil gaan doen, dan moet ik wel ook iets gaan maken wat ik echt heel vet vind en waar ik ook lang mee bezig kan zijn. Dus ik heb dan liever dat ik hier echt lang mee bezig ben en dat het misschien ook iets langer duurt voordat het echt helemaal opblaast dan dat het heel erg korte termijn denken is. En het was voor mij gewoon heel snel duidelijk dat dat niet de studentenpop was. Nee. En dat, ja, dat dat iets meer eigen moest zijn. Iets meer waar ik echt mijn verhaal en mijn gevoel in kwijt kan. En dat was best wel even zoeken, want mensen weten ook niet wat kan ze nou eigenlijk echt. Ze kennen je uiteindelijk alleen maar van dat ene studentenliedje. Ja. Maar ja, het is wel gelukt.
5: Maar je zei net ook dat je in een jazzband hebt gespeeld of gezongen.
4: Ja.
5: Was dat dan niet een richting die je op wilde gaan?
4: Ja, dat is ook wel. Het is uiteindelijk allemaal onderdeel van een groter plan. Maar dat is denk ik wel iets waar we uiteindelijk nog wel een beetje aan gaan tippen. Ja, je hebt nu natuurlijk de pop, soul, pop, jazz van Olivia Dean. Wat echt helemaal booming is.
5: Ja, zeker.
4: En mij lijkt het wel heel cool om daar nog een Nederlandstalig... Ja, precies.
0: Je bent dus maandenlang in de voorbereiding geweest. De afgelopen maanden ben je daar heel druk mee.
4: Ja, dat is ook heel raar. In deze wereld lijkt dat natuurlijk allemaal, als er op de voorgrond niks gebeurt, dat je nergens mee bezig bent. Maar er gebeurt natuurlijk heel veel achter de schermen. En ja, het duurt ook niet zomaar een minuut voordat je een liedje helemaal af hebt. Dus ja, we hebben heel hard gewerkt de afgelopen tijd.
0: Maar jouw nieuwe sound is eigenlijk niet meer te vergelijken met wat je zeg maar een jaar geleden deed.
4: Nee, dat zou je wel kunnen zeggen.
0: Ja, ja. Hoe omschrijf je de nieuwe muzikale identiteit die je nu vormgeeft?
4: Het is jong, volwassen, Nederlandstalige pop. En dan dansbaar, met een vleugje, groove.
0: Oh, wauw.
4: Ja.
5: Zo zit dat maar eens achter op het cd-hoesje.
4: Ja.
0: En terug bij af, dat is de titel. Terug bij af.
4: Ja, terug bij af is de titel. En dat is natuurlijk ook een mooie dubbele betekenis. Want ik begin weer helemaal opnieuw. Na het succes van Lotje ga ik weer even helemaal naar nul. Even kijken, wat wil ik nou echt?
0: Ja,
4: terug bij af is een mooi begin daarvan.
0: Is het loslaten van het verleden voor jou lastig of niet?
4: Sommige dingen wel, sommige dingen niet. Maar sommige dingen kan ik wel heel erg naar nostalgisch naar terugkijken. Ja.
5: Je neemt altijd iets mee, toch?
0: Ja, toch?
4: Ja,
5: de stappen die je zet.
4: Ja, zeker. Ook als ik naar bijvoorbeeld mijn studententijd kijk, dan denk ik, dat is ook wel echt zo leuk.
0: Jij wel was zo wat, hè, met je studententijd.
4: Ja, ja, precies.
0: Ja, je gaat het zo meteen doen bij ons op het podium. Kun je nog iets vertellen over het ontstaan van deze nieuwe track?
4: Ja, ik heb dit liedje gemaakt met drie anderen in de studio. En het ging eigenlijk heel erg organisch en vanzelf. Het was heel duidelijk waar ik over wilde schrijven. Ik zou dat weekend een, toepasselijk, een terug naar toen weekend hebben met mijn oude studentenhuis.
0: Ja, ja.
4: En daar begonnen we eigenlijk over te kletsen en hadden we een heel leuk gesprek over. En toen zeiden we, het moet volgens mij een heel nostalgisch zomerliedje worden over dat gevoel dat je weet dat het eigenlijk goed is dat je daar niet meer bent, maar dat het ook wel heel lekker is om af en toe daar even aan terug te denken.
0: Een soort guilty pleasure.
4: Een beetje wel, ja.
0: Een guilty pleasure. Lekker. Je gaat hem zo meteen doen. Reacties zijn hartstikke leuk, neem ik aan. Hè?
4: Ja, zeker. Nee, ik ben echt... Mensen vroegen aan mij, hoe voelt dat nou om je eerste liedje uit te brengen? En het voelt echt alsof je jarig bent. Allemaal felicitaties.
5: Jarig
4: mensen...
5: Jopke.
4: Jarig Jopke. Ja, inderdaad.
0: Jarig Jopke, echt. Zo slecht, hè, die niet. Jarig Jopke.
3: Ik zeg maar even niet.
0: Nee.
4: Heel verstandig, heel verstandig.
0: Het is een soort geboorte eigenlijk.
4: Ja, een beetje wel, ja.
0: Zometeen dus in het huis van de Hollandse hits Jopke met haar nieuwe track. Terug bij af. Zometeen over pak een beet een kwartiertje, 20 minuten ongeveer.
4: Yes.
0: Zover. En nu Avro Bros, John West en Billy Dans op de radio.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade... en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
6: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: De prijsfavoriet.

0: als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Vandaag blijft het droog, is het tussen 10 en 14 graden. Morgen ook droog, in de ochtend zelfs een heleboel zonneschijn. 'S Middags wat wolken en zon, dat wisselt elkaar een soort van af. Wordt het tussen 20 en 24 graden.
10: Radio Noordzee, verkeer.
11: 28 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Nederweert. Daar is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd en je vertraging daardoor een half uur. De A15 Nijmegen-Gorkum voor de brug over het Merwedekanaal. Die hebben ze met wegwerkzaamheden zijn ze daarmee bezig, hè? Ook met die vrachtwagens. Je vertraging 19 minuten. En een flink op de A58 Eindhoven-Tilburg voor Oorschot. Daar is je vertraging ruim een uur.
9: 1 minuut over 5:30. En een klein stukje kwaliteit aan de andere kant van de tafel.
10: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
9: Met Rini van der Nelzen.
12: Voetbalvereniging OSM 75 uit Maarssenbroek is diep geraakt door het overlijden van twee speelsters van de club. Joan van 18 en Una van 17. De jonge meiden kwamen gisteravond door nog onbekende oorzaak om het leven bij een verkeersongeluk met de auto op de Westkanaaldijk in Maarssen. De voetbalclub opent vanavond de deuren zodat mensen kunnen samenkomen en op de plek van het ongeluk worden bloemen gelegd. Er gaan nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden een boete geven, kan nog niet, want eerst moeten er camera's worden opgehangen. Pas daarna kan Rijkswaterstaat inspecteurs inzetten om de boel in de gaten te houden. Een vrouw die haar bruidsjurk van 3500 euro 13 dagen na aankoop annuleert, krijgt haar aanbetaling van 2400 euro niet terug. De bruidsmodezaak wil 70% van de koopprijs houden. De vrouw vindt dat onredelijk, omdat de jurk nog niet was aangepast en volgens haar opnieuw verkocht kon worden. Bepaalt niet een prikkie voor een sneeuwwitte bruidsjurk.
9: Ja, en ze leeft er nog lang en gelukkig. Ja, dat is ook wat met zo'n bruidsjurk eigenlijk.
12: Zeker,
9: ja.
11: Maar
9: ja.
11: Dus, we hebben het dus inderdaad over een aanbetaling, hè, van 24. Maar dat is dus een jurk van 3500 euro voor een...
12: Ja, tuurlijk, die je maar één keer draagt.
11: Die je maar één keer draagt.
9: Ja, als het goed is, ja. Ja, ja, nou ja,
11: ik vind dat heel veel geld.
12: En misschien nog één keer na 20 jaar ervan. Kijk, hij past toch?
11: Ja, ja, die fase heb ik dus laatst met mijn moeder meegemaakt.
12: Ja, ja.
11: Die kwam inderdaad van boven in de trouwjurk van... Hij past weer.
12: Oh ja, ja. Oh, hij past weer.
11: Hij past weer.
9: En wat zei je vader? Schat, je hebt de partytent aangetrokken. Dat is toch ook wat, of niet? Hè? Lekker man.

0: de respectabele leeftijd van 46 jaar jong.
1: Oh ja, ja.
0: Vandaag 1980, in 1980, na 5 keer tweede te zijn geworden, wint Joop Zoetemelk als tweede Nederlandse wielrenner in de geschiedenis de Ronde van Frankrijk. Ja. Weten we nog wie de eerste was? Even graven.
2: Ze zaten laatst bij elkaar, volgens mij.
1: Weet je ook wel, denk ik.
3: Dan val ik even heel erg door de mantel.
0: Ik noem geen namen, maar het begint met een J en het eindigt op Ansen.
1: Oh, Jan Jansen.
0: Jan Jansen, zeker.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, puntje van mijn tong, die niet was.
0: 1969, vandaag de dag, landing van de Apollo 11 op de maan.
2: Oh ja.
0: It's a small step for man, but a giant leap for mankind. Ah, dat weten we nog. Bizar. Heel de wereld zat aan de buis gekluisterd. Ja, ja. En mijn oma, die zei toen altijd, geloof het nou niet.
1: Nee, dit is gewoon...
0: Dat kan helemaal niet.
1: Dit staat in een kartonnen doos.
0: Dat kan echt niet. Dat is niet waar.
1: Ja, maar het was wel waar, hè?
0: En vandaag in 1920 werd voetbalclub SC Heerenveen opgericht.
2: Ach, het Heerenveen. Sportclub Heerenveen. Prachtig.
1: Us Abe. Ja, Us.
0: In Amerika zeggen ze USA.
2: USA.
1: Ja, mooi clubje toch? Is jouw club eigenlijk? Jij bent de Fries.
2: Nou, ik heb niet heel veel met voetbal, maar ik ga wel eens met de jongens mee. En het is gewoon een gemoedelijke sfeer.
0: Zeker. Ja. Maar dat volkslied, dat snap ik nooit zo.
2: Fries bloedje op.
0: Ja.
2: Nee, maar daar moet je een Fries voor zijn.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Maar
1: hoe heet die hartjes ook alweer? Oh ja,
2: pompenblijden. Het zijn geen hartjes, het zijn pompenblijden.
1: Ja, het zijn pompenblijden. Had je er ooit van gehoord, Jopke?
3: Ja, zeker. Ja, ik ben echt een Fries liefhebber, hoor. Zeker weten.
1: Maar jij bent natuurlijk ook een schaatsliefhebber.
3: Ja, klopt.
2: Ja, dan zit je bij ons goed.
3: Ja, ja, dan zit je zeker in Heerenveen en in Friesland ben je aan het goede adres.
1: Hoog niveau toch, geschaatst?
3: Ja, hoog niveau geschaatst. Wel maar tot een 16 ongeveer, hoor.
1: Ja. Maar je zou eventueel nog wel een pirouette kunnen draaien als we moeten, hè?
3: Ja, maar ik was wel van een lange baan schaatsen. Geen kunstschaatsen.
1: Nee, gewoon gas erop.
3: Zeker. Diep zitten, lekker in die hoeken. Dus de 400 meter rondjes.
1: Oh, okay. Ja. Okay. Maar eigenlijk doe jij alles hier even met het gas erop, heb ik het idee. Gewoon
3: ja, dat is wel een beetje een terugkerend thema.
1: Ga je zo meteen laten horen, terug bij af kan je zo zingen. En we hebben natuurlijk zo meteen in de popquiz over, nou ja, pak een beet 3 kwartier.
2: De kast en naar je rij.
1: Daar komt de vraag uit.

0: zijn de Puma's, de snelle Radio Noordzee. En op jou heb ik gewacht, Rini. Ik zat even stiekem te kijken naar Jobke. Op het podium in de Radio Noordzee-studio. Ze was heel gespannen, had ik het idee. Klopt dat eigenlijk, Jobke?
1: Ik was helemaal lekker mee aan het dansen op de Puma's en snelle. Het gaat hier heel relaxed, hoor.
0: Ja, maar je was ook helemaal geconcentreerd allemaal.
1: Dat wel. Dan moet ik altijd even in de focus.
0: Goed zo. Stel even voor wie je naast je hebt staan. Ja, de gitarist.
1: Hier staat mijn gitarist, Okker.
0: Okker,
1: ja, echt een hele vette dude. En hij speelt met mij mee
0: een
1: vandaag.
0: Vette dude! Ja. Nou, die moet je hebben.
1: Zeker.
0: Nou, we kijken er naar uit wat jullie gaan doen. Want zoals gezegd, na Lotje een andere deur open gegaan. Een leuke nieuwe uitdaging. En terug bij af is inderdaad de track die je gaat zingen voor ons. In het Huis van de Hollandse Hits. Dames en heren, Jobke van Dobbenburg!
1: Dankjewel!

0: Wauw. Dames en heren, Nino Kwaal.
1: Dankjewel.
0: Jokke van Dobbenburg. En terug bij Afgelanceerd bij Radio Noordzee. Heerlijk.
1: Zeker weten.
0: Zo, wat zijn de plannen voor de komende tijd?
1: Nog even door met de promo voor Terug bij Af. Ja. En dan nog 2 weekjes tussenuit. En dan gaan we gewoon door naar nieuwe muziek.
0: Leuk. Ja, heb je zin in, hè?
1: Ja, heel veel.
0: Ik heb Wart Palme eventjes als publiek neergezet. De
1: zanger hij is
0: van,
1: blij. Hij is enthousiast.
0: Queen Must Go On. En laat ik het zo zeggen. Wart heeft natuurlijk de eerste serie van Tribute Battle of the Bands gewonnen.
1: Ja.
0: Ja, en als Wart enthousiast raakt, dan hoef je eigenlijk nooit meer zorgen te maken.
1: Ja, dat is nog eens publiek, hè?
0: Dat is goed, hè?
1: Ja.
0: Leuk. Jopke, fijn dat je er was. Ook fijn dat jullie er waren.
1: Dankjewel.
0: En ga zo door. En hopelijk komen jullie nog een keer terug.
1: Ja, zeker weten.
0: Gaan we doen. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Jopke van Dobbenburg. Heerlijk. In het huis van Hollandseens Radio Noordzee. En terug bij Af. Let op, de track waar we nog veel van gaan horen. In de middagshow is dit Bluff en Aan de Kust.

Bouw in de middagshow Radio Noordzee. Nou, je kan de klok erop gelijk zetten. Over pak een beet 20, 25 minuten. Is het weer prijzen graaien. Tenminste, als je meespeelt met de

0: Noordzee.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ah, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde fly-and-cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen niet te maken met de politie, maar Rijkswaterstaat. Maar die kon nog even niks doen. Eerst moeten de camera's worden opgehangen en daarna kunnen inspecteurs boetes uitdelen. Nu wordt er dus nog niet gehandhaafd en dat is te merken. Vandaag gingen honderden trucks over de brug. Ondertussen overwegen transporteurs een claim in te dienen bij de overheid, want die had de brug beter moeten onderhouden. Omdat hij nu verzwakt is, moeten trucks omrijden en dat kostte zeker 3 kwartier. Transport en logistiek schat dat transportbedrijven daardoor 1,5 miljoen per dag kwijt zijn. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 mannen... die opgepakt werden voor een drugslab in een Haagse woonwijk. Het lab werd vrijdag ontdekt. Binnen stonden duizenden liters chemicaliën en dat was zo gevaarlijk dat tientallen huizen werden ontruimd. De straat werd gisteren pas weer helemaal vrijgegeven. In Amerika is een Mexicaanse drugsbaron veroordeeld, El Mayo. Hij kreeg levenslang. Hij werd 2 jaar geleden op spectaculaire wijze aangehouden. Hij stapte vanuit zijn schuilplaats op het vliegtuig om nieuwe smokkelroutes in Mexico te inspecteren. Maar hij was in de val gelokt. Het vliegtuig vloog naar Texas, waar hij werd opgepakt. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Radio Noordzee, verkeer.
8: Nog 14 vertragingen over. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Wessem. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging een kwartier. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Nederweert. Een ongeval met de vrachtwagen zorgt ervoor dat je een half uurtje langer onderweg bent. En de laatste is de A15 Nijmegen-Gorkum voor Leerdam. Daar is je vertraging 17 minuten.
6: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met...

0: Ik wil je even vragen, want Kobus is op vakantie. En jij neemt natuurlijk al zijn taken over de komende
1: 14 dagen. Nou, als een paar taken.
0: Een paar taken. Maar heeft hij een druk bestaan tijdens dit Radio Feuilleton, of niet?
1: Ja, hij heeft wel druk.
0: Hij heeft wel druk. Dus hij moet een hoop doen dus.
1: Zeker.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus we hebben eigenlijk al die tijd hebben we het werk van Kobus een beetje onderschat.
1: Ja, ik ga straks ook even liggen.
0: Oké. Dan weten we dat. Dan zullen we hem met wat meer respect behandelen.
1: Zou ik zeker
0: als
1: doen.
0: Als hij na de vakantie weer plaatsneemt.
1: Ja,
0: dat is wel belangrijk. Even wat anders. Bioscoopliefhebbers met een hond. Een hond als huisdier hebben gisteren samen met hun viervoeter van een film kunnen genieten.
2: Oh, wat leuk.
0: Dat was in een Rotterdamse bioscoop. Die organiseerde een speciale middag waarbij ze dus mee mochten.
2: Het was toch niet Hartzie of zo, zo'n film, hè?
0: Gezondheid.
2: Nee, maar dat zou ik zielig vinden.
0: Nee, het was de film Gohan.
2: Gohan.
0: Over een witte zwerfhond met een roze neus.
2: Oh ja.
0: Dat is hem. Oh. Ze mochten naar Gohan kijken. De bioscoopmedewerkers hadden een zware kluif aan de schoonmaak.
2: Dat kan ik me voorstellen, ja.
0: Voorstellen, inderdaad. Maar dit was leuk, dus inderdaad... Met
2: bijzondere ervaring.
0: De bioscoop was wel streng aan de deur.
2: Wat dan?
0: Honden zonder vaste verblijfplaats mochten de film over de zwerfhond namelijk niet kijken.
3: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Monique Smit, niet naar huis.

0: nieuwe knopje. Nee, oh.
1: Gaat het goed?
0: Grote gevolgen vaak. Doe maar bij Radio Noordzee en de bom.
2: Radio Noordzee. René de Popquiz.
0: Ja, Rini, jij zei het al eerder vandaag dat vandaag in 1920 natuurlijk sportclub Heerenveen opgericht werd.
3: Ja.
0: Bekendste voetballer.

0: Dat heb ik ook gelezen, hè.
1: Ja, jij ja, was er niet aan te kijken van weer.
2: Dat was erbij. Nee, ik ben Kobus gewend. Ja. Kobus was overal bij in de oudheid.
1: Ja, dat weet ik. Maar ik heb altijd baas boven baas. En Kobus is tijdreiziger. Dat scheelt ook.
0: En Abe heeft natuurlijk ook zijn naam aan het stadion. Hè. Dat scheelt natuurlijk ook.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Het Abe Lintzeren Stadion. Ja, het is een kleine stap van 1920 naar 1947. Toen in het Abe Lintzeren Stadion het allereerste stadionconcert ooit van een Nederlandse band plaatsvond.
0: Oh, heeft het zo lang geduurd?
1: Maar ja. 1947 hoor ik jou dat zeggen.
2: Nee, in 97.
1: Oké, sorry.
2: 97. Hmm. Inderdaad, er was echt er waren wel daarvoor wel stadionconcerten geweest, maar nooit van een Nederlandse band. En die live versie van Nijedij van De Kast, die zij daar speelden, dat is altijd nog hun grote hit. En met die hit hebben ze ook een grote doorbraak beleefd.
0: Oké, dus die heb jij in de quiz gezet vandaag met een lastige vraag erbij.
2: Ik heb er een woordje uitgehaald en jij moet raden wat het is.
0: Oké, laten we even luisteren.
3: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
4: Ja, meneer Hoog. Ja, meneer Hoog. Last the doors, my mind.
3: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
2: Ja, jouw midien, Hoan, jouw midien. Oftewel in het Nederlands, geef mij jouw hand. Geef mij jouw mijn. A, snert. B, Friese paard. Oftewel Fries kinder. Dat zou Siep dan zingen, hè?
0: Ja.
2: Of C, hert.
0: Hert. Is dat het hert, het beesthert of het hart?
2: Ja, ja. Nee, het hart.
0: Oh, ja, dat is het hart.
2: Het hart.
1: Ik zou denken, krijg ik nou een hert?
2: Ja. Nee. Hert is Fries voor het hart.
0: Het gaat hert in één keer.
1: Een biefstukje vind ik wel gaan, maar een heel hert.
0: Een heel hert. Dat was veel van het goede. He?
2: Nee, het is jouw midien H en jouw midien A. Snert, B, Fries kinder of C, hert.
0: Okay. A, B of C. Hoe kunnen wij het beste ons antwoord droppen vanavond?
2: Het is eigenlijk best makkelijk. Je gaat naar radionoordzee.nl. Dan zie je daar de Zac Efron van de Bergweg hier in Hilversum. Okay, ja. Daaronder staat stuur berichten. Ja. Dan opent hij je WhatsApp op je telefoon of op je iPad of op je computer, waar je ook maar op zit. En dan stuur je A, snert, B, Frieskinder of C, hert.
0: En dan gaan we zo hengelen en dan uiteindelijk is er één persoon die met al die prijzen naar huis gaat.
2: Dat is wel de bedoeling.
0: Daarin onder andere de sleutelhanger, de Radio Noordzee Klomp en ook de koffiebeker van Mok Koning. Die gaat hem helemaal personaliseren, dus die zorgt ervoor dat ook jouw naam op die beker terechtkomt. Dus dat betekent dat je vanaf dat moment nooit meer kopzorgen hebt. Nou, is dat niet

0: Radio Noordzee.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
9: Nee, niet die ober.
8: Zullen we deze zomer weer?
9: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
10: Grand'Italia. Thuis in Italië.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
12: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
14: Mooi van Ethos.
15: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
17: ANWB en gaan.
18: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
19: Chris?
20: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
19: Dus, heb je nu...
20: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
19: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
22: Het is bijna 6:30. We moeten even rustig aan het weer brengen.
23: Ja, zal ik anders de 9 vertragingen en de 3 treinmeldingen ook even...
24: Even alle automobilisten op die erin staan.
23: Ja, oh, dat is ook goed, ja.
22: Onze Hart van Nederland collega is nog niet gearriveerd. Dus we moeten een beetje rustig aan doen.
23: Ja.
22: Vannacht blijft het droog. En is het ergens tussen 10 en Nou, ongeveer 14 graden.
0: Dus het zou ook 12 kunnen
22: zou
0: zijn.
22: 12 of 13 kunnen zijn. Morgen wordt in principe wel een droge dag dan in de ochtend. Veel zon.
0: Okay,
22: smiddags dan een beetje wolken en zon. Dus dat wisselt elkaar een soort van af. Weet je wat het
0: dan ja, dat is niet de hele tijd hetzelfde.
22: Nee, dat het af is. En dan wordt het tussen 20 en 24 graden.
0: Oh, dat is op zich te doen.
22: Dat kan ook 21 zijn.
24: Maar het is niet in het hele land, denk ik.
22: Nee, het is gemiddelde.
0: En de luchtdruk in hectometer, Pascal?
22: Ja, is 125, denk ik.
0: Oh, dat is
22: een hectometer. Geef me die

0: Op dit moment beginnen op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Kelpen Oler en Nederweert. Er is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. Je vertraging 18 minuten. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Volkerookbrug 12 minuten. En de nieuwslezer van Hart van Nederland die staat voor de deur op de Bergweg 70. De vertraging is 2 minuten.
1: We hebben alles,
2: Nadia, we hebben alles
1: in slow motion moeten doen.
2: Ah, oh, nee toch.
1: Maar het is perfect gedaan, want we zijn klaar en jij zit er nu.
2: Nou,
1: dus dat, moet je even bijkomen?
2: Een beetje.
1: Wil je wat drinken?
2: Nou ja, ik zit best een eind verderop.
0: Het is een sprintje trekken.
2: Af, dus, ja.
1: Heb jij een gouden medaille omgehangen gekregen toen je hier net arriveerde?
2: Nee, heb je nog een verrassing voor me zo?
1: Nou ja, dat weet je maar nooit.
2: Nee, het gaat goed.
1: Oké, maar je bent buiten adem. Haal even een beetje lucht. Even
3: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
1: We zijn hartstikke blij dat je er bent. We hebben jou volgens mij vanavond al even gezien.
2: Ja, zeker,
1: je ziet er nog helemaal showbiz-achtige uit ook.
2: Ja, dat laten we er gewoon lekker op. Want ik moet vanavond natuurlijk weer, vanavond weer. Ja. De Zwarte Cross is voorbij. Zijn jullie geweest? Zijn jullie
0: jammer.
2: Van het festival?
0: Ik had wel gewild.
2: Ja? Oh, heb je die man met die katapult gezien?
1: Ja, wat Rini zei het van de week nog, is dat voor als je eerder naar huis wil of zo, dat je...
4: Als je het festivalterrein moet verlaten, dat je eigenlijk niet gedragen hebt.
1: Ja, dan ga je daar...
0: Zitten!
1: Ja, weg! Maar wat een spektakel is dat, hè?
2: Nou, absoluut. Maar wat ook een spektakel is, is de alcoholcontrole na de Zwarte Cross.
1: Oh, ja,
2: precies. Ja. Het is een evenementje op zich geworden. Ja. Heel veel mensen die nemen hun klapstoel mee, een kopje koffie, die gaan lekker zitten en die hebben entertainment voor de deur.
1: Ja.
2: Festivalbezoekers zijn er ook extra voor gewaarschuwd dit jaar, want vorig jaar was er echt een recordvangst. Toen werden er 43 feestgangers betrapt op alcohol- en drugsmisbruik.
1: Oké, ik hoorde van op dat er gewoon een alcoholdrankje wordt genuttigd bij die Zwarte Cross.
0: Ik dacht, dat is een soort ranja-party of zo.
1: Ja, Wiki.
0: Ja, Wiki, lekker in een pakkie.
2: Ja, maar je moet op een gegeven moment wel stoppen, toch? 4 dagen en dan, als je de auto instapt.
1: Ja, nee, dat mag niet.
2: Nee, maar dit jaar hebben 27 mensen zijn aangehouden.
0: Het is verbeterd.
2: Dus, het is iets verbeterd, zeker. Dan een ander groot evenement. Over een paar uur gaat hij weer van start. Het grootste wandelevenement ter wereld, de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Ja.
2: Meer dan 45.000 deelnemers doen eraan mee. Jullie ooit gewandeld daar in Nijmegen?
1: Nee, we zijn er wel geweest, maar nooit eigenlijk om te wandelen.
2: Alleen om te feesten natuurlijk.
1: Om te feesten, natuurlijk wel. Dus we zijn de komende week zijn we er ook 2 keer. Maar dat is puur om de wandelaars een hart onder de riem te steken.
2: Oh, wat goed, wat leuk. Nou, er zijn ook een hoop wandelaars die nu al aan het feesten zijn. Ja. Onze verslaggever is daar, dus ik ben benieuwd hoe ze morgenochtend daar aan die start staan.
1: Ja.
4: Maar de wandeltemperaturen zijn goed dit jaar.
0: Het is prima.
1: 21
4: graden. Heel erg warm geweest.
1: Ja. Ja, het is een keer op een dinsdag. Nee, op een woensdag is hij eruit gehaald.
4: Ja.
1: 2, 3 jaar geleden.
0: Te heet.
1: Het was te heet.
0: Ja,
1: het was te heet.
4: Dat is prima.
1: Dit is heerlijk wandelweer.
2: Dat is gewoon gevaarlijk.
1: Heb jij maar eens gelopen?
2: Nee.
1: Nee.
0: Wil je mooi
1: zou je het leuk vinden als we je opgeven?
2: Nee, gewoon.
1: Je hebt net genoeg gewandeld, zeg.
2: Ja. Ik ben heel buiten adem, een klein stukje.
1: Ja.
2: Nee, dat gaat het niet worden. Dat gaat het niet worden. Maar de film The Odyssey, die wil ik wel graag zien. Hebben jullie hem al gezien?
1: Nee. En, wat denk je?
2: Nou, de nieuwste kaskraker uit Hollywood heeft al miljoenen opgebracht binnen no time. Maar het leuke is, op Urk zijn ze ook onderdeel van het succes.
1: Oh!
2: Ja, en dat zie je vanavond in de uitzending.
1: Oh.
2: Alle boten voor de cameramensen en voor de regisseur, die zijn gemaakt in Urk.
0: Op Urk.
2: Dat kan ik niet maken, inderdaad.
1: Ja.
2: Maar goed, stel je voor, je krijgt op een dag een telefoontje van die grote regisseur Christopher Nolan, die zegt, we hebben boten nodig en... Kan jij dat voor ons leveren? Nou, dat is natuurlijk super tof. We zijn erheen geweest en we spreken ze zo meteen hun verhaal.
1: Leuk. Is het rond 10:30? Of is het... Ja, nu is het WK is het af, hè? Ja.
2: Nee, we zijn er wel om 10:30. Zeker na de oranje zomer.
0: Ik vind het wel lekker dat we gewoon weer een beetje vastigheid hebben.
1: Ja.
0: Dat we nu gewoon weten waar we aan toe zijn. Hoe laat we gewoon de buis op SBS moeten zetten.
1: Ja. En, weet je, en als jij klaar bent, dan zit het volgende kijkcijfer kanon alweer klaar in de Shownieuws-studio. Onze Jonathan.
2: Wat?
1: Vertel.
0: Wij zitten natuurlijk deze week met deze middagshow komen we 2 dagen vanaf het Hertogplein in Nijmegen tijdens de Vierdaagse. Dus ik ga vanavond de Vierdaagse even analyseren.
1: Ja.
2: Oh, wat goed, wat leuk.
1: Leuk.
2: Nou, maar dat is zometeen al, toch?
0: Nou, zometeen, dat is een groot begrip.
1: Ja, je moet
0: om 11 uur
2: zo. Natuurlijk. Ja, helemaal in de war.
1: Even de tijd even doden tot 11 uur, maar dan heb je ook wel wat. Nadia, dank je wel voor nu. En ik zou een rustiger tempo aannemen voor de terugreis naar de Hart van Nederland studio.
2: Yes.
1: Dank je wel. Fijne avond.

0: Noordzee, Tino Martin. Jong en dom.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: Ja, we zijn het allemaal wel een keer geweest, hè. Jong en dom.
2: Nog steeds wel eens, toch?
0: Wel. Nou ja, er wordt meer oud en dom, toch,
3: Jong en knap.
0: Ja, jong. Dat is
3: alleen maar knap.
0: Ja, dat is een beetje... We zijn niet jong en niet knap. Ja, we zijn alleen nog knap. Ja, dat is ook. Gerder, goedenavond, jongen.
4: Hey, goedenavond, meneer.
0: Ga je lekker vandaag op deze maandag? Het is voor jou ook de eerste dag van de nieuwe week, natuurlijk.
4: Ja, we zijn lekker vrij vandaag.
0: Oh, dus dat is goed.
4: Met de kleinkinderen naar attractiepark De Goudvis geweest. Dus helemaal leuk.
0: Weet je, bij Juliana Dorp of zo?
4: Zuidmaterzee.
0: Oh ja, dat is wel in de buurt. Ja. Ja, leuk. Ja. En de kinderen blij. En dan zijn opa en oma ook altijd blij, hè, natuurlijk.
4: Ja, zeker weten. Ja. Kinderen patatjes en een frikandel. Nou, ja. Dat wil je nog meer.
0: En jij aan een Caesar salad?
4: Ja, toch?
0: Gerber, we gaan hem spelen met jou vandaag. De Reneder Popquiz. Hebben de kast natuurlijk met in naaierdij.
2: Een naaierdij. Het is gewoon een naaierdij.
0: Een naaierdij. Want Rini, jij zei het al. Vandaag in 1920 werd Sportclub Heerenveen opgericht.
3: Zeker, ja.
0: Met de bekendste voetballer...
3: Abe Lenstra.
0: Abe Lenstra. Ja, en maak hem maar eens even af. Misschien moet jij het Friese deel van de quiz even op je nemen, want het is wel vrij lastig op zich.
2: Ja, welk woord ontbreekt er in deze zin? Jaumidin Han, Jaumidin. Is dat A, snert, B, Frieskinder of C, hert?
4: Ja, dat moet C zijn, hert.
0: Hert. Nou, we gaan eens even heel hert luisteren of het zo is.
1: Ja,

0: kippenvelletje hebt gekregen.
1: Nou, misschien nog wel een klein traantje. Willen jullie de vertaling ook nog eigenlijk van de... Of zeggen jullie, nee, is wel goed zo?
0: Nee, is wel goed zo, joh.
2: Het is ons wel duidelijk.
1: Nee, maar wat daarna komt.
0: Ja, oké, okay, nou doe maar dan.
1: Asto dos maar mij, als je de liefde met mij bedrijft. Dus eigenlijk is het gewoon een heel gevoelig liedje, jongens.
2: Zeker.
0: Nou, de tranen staan in onze ogen.
2: Nou, hoe klinkt dat in het Fries?
1: Wat?
2: De tranen staan in onze ogen.
1: De trend stem je in eigen.
0: Nou, hoort toch eens even. Ger, je krijgt de sleutelhanger thuis. Met het klompje eraan, de koffiebeker ook nog. En jij mag vanavond gratis kijken naar Shownieuws. Met de nieuwe tafelgast, Jonathan Mink. Ja.
3: Nou, kijk eens aan. Top, man. Leuk, dankjewel.
0: Geniet van je avond. En uiteraard de kast nu in de middagshow. De nacht is voorbij.

0: de Giel, oftewel Thomas Berger bij Radio Noordzee. En als je de keuze had, we zouden nog uren door kunnen gaan, want we vinden het hartstikke leuk. We hebben het ontiegelijk naar ons zin.
1: Ik moet nog even wachten ook, dus
2: zou de tijd ook wel lekker zijn als we door zouden gaan.
1: Opvullen.
0: Ja, hoe laat moet je bij de fysiologie zijn?
1: Ik moet 10:30 in de smink.
0: Nou, zijn we wel even bezig, denk ik.

0: Janko, waarom bel ik die mensen maar 20 keer?
1: Rudy, wat, dit was de eerste, jongen.
0: Echt
1: heel erg leuk. Ik vond het een buitengewoon prettige middag.
0: Op naar velen.
1: Dus laten we meteen afspreken voor morgenmiddag om 1 uur of 4 weer, toch?
2: Weer?
1: Ja, oké.
2: Gewoon
1: weer doen. Leuk. Dus dat doen we. Wij gaan de pijp heel voorzichtig aan Maarten geven. Wensen we jou een bijzonder mooie avond. En wij melden ons morgenmiddag weer om 4.

0: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molise.

0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in de buurt van een auto. Hij was zwaar toegetakeld. De man werd gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt, de bestuurder van een andere auto. De burgemeester van New York is geschrokken van de aanslag op een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Zeker 2 mensen raakten licht gewond, maar het had veel erger kunnen aflopen, zegt hij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Een man die een bord bij zich had met de tekst "Weg met ICE". In Uitgeest is een dode man gevonden. Hij lag in een woning waar wiet werd verbouwd. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er is gebeurd. En daarom sluit de politie een misdrijf niet uit. De hulpdiensten gingen kijken bij de woning na een melding over een heftige geur. Die was dus van de wietplanten. Er is meer bekend over de nachtelijke dopingcontroles van de wielrenners Pogacar en Vingegaard, die veel vragen opriepen. Nu blijkt dat een rechter toestemming heeft gegeven om de 2 wakker te maken voor controles. Dat mag alleen als er ernstige vermoedens zijn van doping. Vingegaard doet trouwens niet meer mee in de Tour. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Noordzee.
1: Ja? Echt serieus?
2: Hey,
3: weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ah, ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Omdat we series willen blijven bingen.
15: Omdat ik samen verder wil.
16: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
19: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
18: Oh, Otrium?
19: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
20: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis. Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
22: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
23: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
24: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
25: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau. Pak

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week zanger Alex en Benny Solo. De Radio Noordzee.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, is voor het gebruik de bijsluiter.
2: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
3: Hoe weet jij dat?
4: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.

0: En voordelig bij de verfzaak.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
4: Aldi.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000...

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De Spaanse voetballers die gisteren het WK wonnen zijn langs geweest bij koning Felipe en premier Sanchez. Koning vond het bijzonder dat nu de vrouwen en de mannen wereldkampioen zijn. In een open bus gaat het elftal nu door Madrid richting het stadhuis. En daar staan naar schatting een miljoen mensen voor de huldiging. Moet de Israëlische premier Netanyahu worden opgepakt voor oorlogsmisdaden in Gaza als hij over 2 weken naar een VN-top in New York gaat? Nee, zegt president Trump, dat gaat niet gebeuren. Hij reageert op de burgemeester van New York, die het wel wil. Hij vindt dat Netanyahu berecht moet worden in Den Haag. De Britse premier Andy Burnham is druk bezig met zijn nieuwe ministersploeg. Een van de namen die genoemd worden is die van John Healey. Hij zou op financiën komen. Hij zat ook in het kabinet van Keir Starmer. De twee lagen overhoop over het budget van Defensie. Daarom stapte Healey vorige maand op. In Eindhoven was vanmiddag een bermbrand die een aantal huizen en het spoor bedreigde. Maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Wel werden de huizen voor de zekerheid nat gespoten. En daarbij werd een waterkanon gebruikt, meldt Omroep Brabant. De treinen konden gewoon doorrijden. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat.

0: Radio Noordzee.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Daar binnen.
7: Denk, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Au, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: Radio Noordzee.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de Verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de Verfzaak.
7: Ja?
8: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
6: Welkom bij de Verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
13: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een politieagent die intussen is ontslagen. Hij zou een vrouw hebben verkracht toen hij naar een festival in Roermond was geweest en er nog een afterparty was bij haar thuis. Hij zegt dat zij ook seks wilde, maar de vrouw zegt dat ze is aangevallen toen ze al sliep. De Hongaarse schaaklegende Judit Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier, omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. In Engeland is een man aangeklaagd voor de moord op politicus Anne Whitcomb. Ze werd eerder deze maand doodgevonden in haar huis. Ze was een prominent lid van Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. De politie houdt er rekening mee dat de moord een gerichte aanval was op haar. Het verliezen van de WK-finale zal nog lang nadreunen, schrijft Lionel Messi op Instagram. Hij heeft het over een wond die tijd nodig heeft om te genezen. Messi is wel trots op het team dat 2 keer achter elkaar de finale bereikte en Argentinië wist te verenigen. In de laatste regel feliciteert hij ook nog Spanje. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rok.

0: Noordzee.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20

0: countrydiscounter.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Simpel klantenservice met Els.
5: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
4: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
5: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
6: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
7: Simpel.
3: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet, omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug. Maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben die een stuk schreven over de veiligheid van een nieuwe Air Force One die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van de New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. In Amerika gaat een van de grootste overnames in Hollywood voorlopig niet door. Het gaat om Paramount, dat Warner Bros. Wil inlijven. Maar er zijn bezwaren. Paramount wordt dan zo machtig dat het de prijzen voor een bioscoopkaartje kan verhogen en mensen kan ontslaan. Staten als Californië zijn daar fel op tegen. Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Harry van Engeland is. Hij denkt dat andere Harry's beter scoren, zoals zanger Harry Styles en voetballer Harry Kane. Prins zei tegen presentator James Corden dat hij waarschijnlijk op de derde plaats komt, samen met tovenaarsleerling Harry Potter. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Plus. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie... Van der Bron.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
13: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel.

0: van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining
6: en zit!
5: En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
6: Ja, nee, ben al weg!
5: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, oh, nee.
9: Maak er een potje van.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
1: Ja? Echt serieus?
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met een

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vrachtwagens mogen sinds zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze. Rijkswaterstaat verwacht op zijn vroegst over een paar dagen boetes te kunnen uitdelen, maar het kan ook nog 2 weken duren. Het wachten is op camera's die kentekens kunnen herkennen. In het centrum van Hilversum staat een Turkse supermarkt in brand. Huizen eromheen zijn ontruimd. Het vuur begon in het dak, maar al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer heeft delen van de supermarkt gesloopt om ervoor te zorgen dat het vuur niet groter wordt. Er is niemand gewond. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim 500 miljoen euro. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het botert niet tussen de voorzitter van de UEFA en FIFA-baas Infantino. Dat bleek gisteren tijdens de finale van het WK, waar de UEFA-man schitterde door afwezigheid. Het was een statement tegen allerlei dingen waarover geruzied wordt. De druppel was de rode kaart van een Amerikaan die weer teruggedraaid werd. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland. Radio
3: Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: dan Noordzee.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellys voor het gebruik te bijsluiter.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer van minder. Simpel.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa.
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
15: laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: 12 uur.
1: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie, waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim een half miljard euro. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in de hoofdstad Madrid een glimp op te vangen van de wereldkampioenen. Die werden eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Een dodelijk politieoptreden heeft in Italië tot protesten geleid op straat. Het gaat om het overlijden van een Marokkaanse man in de stad Bologna. Hij had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. De man smeekte om hulp, maar agenten gingen niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En de Vierdaagse in Nijmegen gaat over een paar uur van start met bijna 46.000 lopers. Er hadden zich meer mensen ingeschreven, maar niet iedereen heeft zich op tijd gemeld. De eerste lopers beginnen straks al om 4 uur. Dat zijn mensen die meedoen aan de langste afstand, de 50 kilometer. Ze lopen door de Betuwe. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Het schooladvies voor een achtste groeper hangt ook af van het niveau van je klasgenoten. Leraren laten zich daardoor beïnvloeden, blijkt volgens Dagblad Trouw uit onderzoek. Iemand die uitblinkt terwijl de rest van de klas minder goed presteert, heeft meer kans op een VWO-advies. Het was een drukke dag voor de nieuwe Britse premier Burnham. Na zijn beëdiging en speech benoemde hij allerlei ministers en pleegde hij een paar belangrijke belletjes. Eén was een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. Burnham zei tegen Trump dat de Britten willen helpen om de straat van Hormuz veilig te heropenen. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%